0: Eindhoven. Met het nieuws van 3 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. Ze kondigen aan alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde, die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen, is nog onduidelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die gistermiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden. De helft van hen was de snelweg opgegaan om het verkeer tegen te houden. Ze gebruikten daarbij ook 2 busjes en een auto. De politie maakte een einde aan de actie. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee Duitse deelstaten gaan vandaag naar de stembus. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt een monsterzege. Vandaag kan die partij ook in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern de grootste worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van de impopulaire bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Bij het extreemrechtse protest gistermiddag in Den Haag zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het extreemrechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: helpen. Met het nieuws van 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals die in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Rotterdammers hebben gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. De Britse zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de Amerikaanse rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. In verschillende stadions is Macklemore daarom niet meer welkom. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. Meerdere andere deelnemers aan zijn tour zouden daarom zijn opgestapt. Bij het concert in Philadelphia bood Sheeran excuses aan voor de gang van zaken. Hij sprak zich ook uit over de situatie in Gaza, die hij catastrofaal en onrechtvaardig noemde. Het weer. Eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden. Bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De brand brak uit rond 4:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op de impopulaire Merz om op te stappen verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Journalisten van CNN, MS Now en Politico werden gisteren de toegang ontzegd, zoals president Trump vrijdag had aangekondigd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Bij de explosie in de wijk Watergraafsmeer ontstond rookschade in de woning. Porsche spreekt van een laffe daad. Volgens haar zijn er sterke aanwijzingen wie erachter zit. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren gisteravond thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu 6e staat. Eerder op de avond liet Ajax punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Op foto's is een vuurzee te zien. De brand brak uit rond 3:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand, meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte uit met 4 ploegen en 2 hoogwerkers. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. Het museum kon de grap niet waarderen en schakelde de politie in. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Brengen jou dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaar, omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd in de omgeving. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. In Rotterdam is gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18.
0: Dit is Studio Alphen.
1: Met nu
0: Rondo.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
0: Studio Alphen.
4: Goedemorgen. Ik wals u vandaag de zondag in

Zo, bent u wakker? Dit was muziek van een Poolse componist met een achternaam die ik niet kan uit kan spreken, want het is Tsvasman. En de voornaam wel is Alexander. En het werd uitgevoerd door de BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Karl-Heinz Steffens. En wiens naam ik natuurlijk heel makkelijk kan uitspreken is die van Johann Sebastian Bach. U hoort van hem een cello-suite, en wel nummer 6. En het vierde deel eruit, Sarabande. En het wordt uitgevoerd, en dat is wel weer bijzonder, door Abel Selakoué. Samen met het Manchester Collective.

Je had het natuurlijk al gehoord, hè? John Adams in China Gate. Dat is geen grote ontdekking, maar voor mij was wel een nieuwe ontdekking de pianist Daniil Trifonov. En ik vind het zo mooi dat ik nog een stuk gespeeld door hem laat horen. Vooruit. When I Fall in Love. Een stuk van Victor Young.

heerlijke zondagmorgen muziek. Vindt u niet? We gaan een beetje naar de winter kijken met het volgende stuk van Piotr Ilitsch Tchaikovsky.

van de Notenkraker-suite geleend. Van Pyotr Ilyich Tchaikovsky, geleend door Asia Fatieva op saxofoon, samen met de Duitse Staatsfilharmonie Rijnland-Pfalz. Een beetje een vooruitzicht op de winter. Zou die komen? Ja, nou we toch zo heerlijk met saxofoonmuziek bezig waren, laat ik u nu horen Nine Lights van Leif Kaner Lidström.

Zo lijkt de wereld heel gezellig, nietwaar, op deze zondagmorgen. Maar ik moet ook even denken aan Venezuela, die aardschokken hebben gehad. Daarom nu een stuk uit Venezuela van Aldemoro Romero, door het Simón Bolívar Youth Orchestra of Venezuela onder leiding van Gustavo Dudamel. En het stuk heet Suite para Cuerdas.

0: En dan maar hopen dat zij ooit weer zulke feesten kunnen vieren daar in Venezuela.
1: Dit is Rondo met Joep van Buren.

Leuk, hè? Dit was de bloeiende jasmijn van de Letse componist Georgis Peletsis, uitgevoerd door het Lipaja Symfonieorkest.

En dit was Wilhelm Friedemann Bach in een Sinfonia in D majeur, het Allegro e Maestoso. En het werd uitgevoerd door, en dat vond ik heel leuk, het Tafelmuziek Barok Orkest onder leiding van Gianne Lamon. Tafelmuziek Barok Orkest. Nou, misschien bent u wel aan het ontbijten en dan past dit dan heel mooi bij.

Ja, dit was muziek van Darius Lim uit Singapore met zijn Voices of Singapore Choral Society. U hoorde het Kyrie uit zijn Dodemis. En dan snel iets vrolijks.

Nou, ik ken het niet onmiskenbaar, Johann Sebastian Bach. Suite nummer 2 in B mineur door Le Muffati.

Ja, zomaar een totaal onbekende componist en misschien pianist. Die speelde Tundra. En de naam van de componist-pianist is Gabriel Olafs. Ja, wat vieren we vandaag? Een nieuwe dag. U hoort Ludwig Göransson.

Ludwig Göransson is een filmcomponist. En die dat ook was, was Dmitri Sjostakovitsj. En ik laat u van hem aan het einde van het eerste uur een stukje horen over de revolutie, over gedichten uit de revolutie. En het wordt uitgevoerd door het koor van de Academie van Koorwerken onder leiding van Viktor Popov. Ik vertaalde het maar even uit het Russisch.

0: Ja, ja, de tijd is onverbiddelijk. Ik moet hier eindigen, dit koorwerk van Sjostakovitsj. Na de klok van 9 kom ik weer terug met andere onbekende muziek.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Die brand brak vannacht uit. De oorzaak is nog niet duidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand. De brandweer gaat de vuurzee te lijf met 2 hoogwerkers en een drone-team dat de brand in beeld moet brengen. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd in de omgeving. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in 2 deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen.

0: is Studio Alphen.
1: Met nu.
0: Rondo.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
0: Studio Alphen.
2: Welkom bij het tweede uur van Rondo. In het tweede uur weer muziek die u misschien nooit hoort. Maar nu wel.

Ik doe een greep in een tas vol muziek die je misschien nog nooit gehoord hebt. Maar doe net als ik. Geniet ervan.

En dit was muziek van Rebecca Dale. Radiance. Een stuk voor cello en orkest. En u hoorde Rafaela Grooms op cello, ondersteund door het Deutsches Symphonieorchester Berlin, onder leiding van Anna Rakitina. De Duitse celliste Rafaela Grooms is net als ik op zoek naar nieuwe, mooie, toegankelijke muziek. Ze werd geboren in 1991. En Rebecca Dale, de Britse componiste, werd geboren in 1985. Jorge Cardozo is onze nieuwe componist. Uit Zuid-Amerika. Dimitri Soukaris is de gitarist. En u hoort Milonga uit 24 Zuid-Amerikaanse stukken.

Het zijn niet alleen nieuwe componisten, jonge componisten waar ik in geïnteresseerd ben, maar ook de ouderen mogen er zijn. Ik heb bijvoorbeeld hier Andreas Hallein, geboren in Göteborg, 1846. U hoort van hem Allegro Andante Maestoso Appassionato door een kwartet met Peter Vries Johansson op piano.

Ja, warme muziek uit Zweden was dit van ene Andreas Hallén. En dan krijgen we nu iets scherpers met trompet van Joel Puckett. En Joseph Young speelt de trompet bij het London Symphony Orchestra onder leiding van Sean Jones.

0: Ja, ik realiseer me dat de namen misschien niet al te veel zeggen. Maar ik moet ze toch vermelden.
1: Dit is Rondo met Joep van Buren.

En deze gedragen muziek, zo mag je dat wel noemen, is van iemand die u misschien wel kent, Max Richter, een hedendaagse componist. En de sopraan was Grace Davidson. Het volgende stuk heet Intro, terwijl we al lang begonnen zijn. Het is van Alexander Debic. Dat is de pianist van Jacob Joseph Orlinsky. En die hoort u hier ook.

Ja, dat was Emilie Meyer, geboren in 1812 in Duitsland. En zij wordt genoemd de eerste beroepscomponiste. Je hoorde van haar het pianoconcert in B. Door de Kölner Academie met Tobias Koch op piano. En dan nu een stuk van Jonathan Dove.

0: gaan we dit programma toch nog heel stichtelijk beëindigen. En met muziek van de Engelsman Jonathan Dove, geboren in 1959. Maar stichtelijk kan u ook worden na de klok van 10 uur, want dan heeft u de kerkdienst waar u naar kan luisteren. Dit was mijn programma voor vandaag met allemaal, denk ik, onbekende nummers die ik voor u heb uitgezocht. Ik hoop dat u het een beetje leuk vond. Ik vond het leuk om het te maken. En ik wens u weer een hele mooie zondag. Volgende week mijn collega Nico Romeijn. En over 2 weken hoop ik weer van de partij te zijn. Tot dan!
1: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 10 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïense hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak rond 3:45 vannacht uit. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan inwoners vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op Merz om op te stappen verder oplopen. Vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden nog kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en het wordt dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu
2: Kerk Centraal.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Goedemorgen luisteraars, dit is Studio Alphen met een uitzending van het programma Kerk Centraal. U kunt nu luisteren naar een oecumenische viering in de protestantse gemeente in Koudekerk aan de Rijn, Hazerswoude Rijndijk. De voorganger van deze dienst is pastor Wilna Wierenga. En het thema op deze Vredeszondag is Niets doen is geen optie. En de organist is Wouter Kukler.
1: Goedemorgen, u allen hier aanwezig in de kerk, als vaste bezoeker of als gast. En ook welkom en een groet aan alle die online met ons verbonden zijn. En vanmorgen zijn dat de luisteraars van Studio Alphen aan de Rijn en Studio Kaag en Braassem. Zij volgen deze dienst met ons mee. Namens de Raad van Kerken heet ik u van harte welkom in deze ecumenische Vredeszondagviering. Die wordt geleid door pastor Wilna Wierenga. En muzikale medewerking wordt verleend door een zanggroepje. En de piano wordt bespeeld door Wouter Kukler. En mijn naam is Tineke Heemskerk. Vanmorgen is er ook kindernevendienst en oppas voor de kleinste. En de bloemen vandaag gaan met een groet en een bemoediging namens de protestante gemeente naar de heer Wim Burggraaf in de Hoge Waard. En namens de parochie naar Piet en Anneke van Velzen, eveneens aan de Hoge Waard. Na afloop van deze viering bent u in de koorzaal welkom voor koffie en thee, voor u ingeschonken door Esther van de Meijden en Ineke van der Hoofd. En u kunt dan ook bij Ria van Arkel loten kopen voor de grote verloting op de 100ste bazaar die half november gehouden wordt. Volgende week zondag 27 september is er na de dienst weer een koffieconcert hier in de Brugkerk. Ditmaal is er geen gastorganist, maar onze eigen Chris van der Auw zal zelf het concert geven bij gelegenheid van zijn 50-jarig jubileum. De aanvang is na de dienst, maar tussendoor krijgt u eerst nog koffie. Dus het begint om ongeveer 11:45. We volgen verder de orde van dienst op het scherm. En het welkomstlied is Vol van verwachting zijn wij gekomen. En namens de Raad van Kerken wens ik u een gezegende samenkomen.

poort kunt kan Wouter ook orgel spelen? Ja, de jeugd heeft de toekomst. Zullen wij stil zijn en Gods aangezicht zoeken en ons door hem laten vinden?

In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Mogen wij weten dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van generatie op generatie en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade en vrede voor u en jullie allemaal, van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Zingen wij Vrede voor jou.

Heer onze Heer, u bent een God van leven en van vrede. Het leven en de vrede in de wereld worden door ons mensen in de wereld bedreigd, ook op de dag van vandaag. En ook wij dragen eraan bij door onze manier van leven. Heer, laat ons en de wereld omkeren van de foute wegen die wij vaak gaan. En daarom bidden wij u, God, keer u om naar ons toe, keer ons om naar elkaar. Heer, leer ons op een verantwoorde manier omgaan met uw schepping. Bescherm ons en de kinderen die nu opgroeien tegen vernietiging en verleiding om in veiligheid de bedreigingen aan te gaan. Help ons om met elkaar te delen wat ons is toevertrouwd, omdat er genoeg is om van te leven en vrede voor iedereen. En daarom bidden wij, goede God, keer u om naar ons toe, keer ons om naar elkaar. Door de grenzeloze uitbuiting van de aarde, door de bedreigende gevolgen van klimaatverandering, de dodelijke kringloop van geweld en terreur, voelen we ons vaak zo onmachtig. En we zijn ons vaak bewust van onze eigen tekortkomingen in ons dagelijks omgaan met elkaar. Schenk ons, God, de gave van uw vrede en de kracht om dit in ons dagelijks leven zichtbaar te maken. En wij vragen u, keer ons om naar u toe, keer ons om naar elkaar.

Mag ik? Ja, heel fijn, dank je. Zijn er kinderen die mij met het kinderverhaal willen helpen? Of wil je het helpen? Of blijf je liever zitten? Nee, nee, liever niet. Nou. Oh, Kasper, jongen. Ik ga je niet leren breien. Zullen we dat afspreken? Daar is dit voor, maar dat gaan we niet doen. Maar, ik ga een verhaal vertellen over een boer. Een boer had een groot stuk land. En dat land was ongeveer zo groot als de kerkzaal. Dat was in die dagen heel veel, hoor. Nu heeft een boer veel meer. Hè, boeren onder ons? Ja, ja, ja. Goed. Die boer had 2 zonen. Nou, dat was heel mooi. En op een dag ging de boer dood en de zonen kregen dat grote stuk land. Maar ja, ieder de helft. Dus hoe deden ze dat? Pakten ze een stok. En loop maar naar het midden, helemaal naar het einde. Heel goed, Kasper. Met jou kan ik zaken doen. Nou, en de ene broer stond daar, en die ben jij nu even. En ik speel even de andere broer. En dan hadden ze een touwtje. En dan staken ze het in de grond, maar dat mag niet van de kerkrentmeesters, dus we houden het even vast. Ja? Dus dan hadden ze het mooi in 2 stukken verdeeld. Eerlijk delen. Nou, hartstikke goed. Nou, de ene broer, die kreeg een hond. Heel gezellig. En de andere broer kreeg een liefje. En die trouwde. En die kregen een paar kinderen. En dat ging heel goed zo. Allebei bewerkten ze hun deel van het land. De ene broer met de hond en de andere met zijn gezin. Maar ze sliepen de laatste tijd niet zo goed, Kasper. We sliepen niet zo goed, want we dachten, ja, dat land en wat het opbrengt. Dus op een nacht dacht Kasper, weet je, mijn broer met zijn gezin, die heeft gewoon veel meer nodig dan ik. Ik met mijn hond. Ik heb genoeg aan een kleiner stukje land. Dus wat deed Kasper? Die ging 's nachts zijn bed uit. En die dacht, ik zet gewoon die paaltjes even een stukje die kant op. Dan heeft mijn broer een veel groter stuk. Dus Kasper, ga maar tussen de mensen door. Ja, mensen even helpen. Ja, dank u wel. Kijk. Wat dacht je? Zo'n stukje erbij? Nou, nog maar een stukje erbij, hè? Kan nog eentje verder? Oké. Okay. Nou. Dus Kasper dacht, nou, dat is genoeg voor mij en mijn hondje. En heeft mijn broer een groter stuk met zijn gezin. En hij ging rustig naar bed en sliep tevreden in. Maar in het huisje van die broer met die kinderen en die vrouw, die sliepen ook niet zo rustig. Want die broer dacht, ik ben zo rijk, hè? Ik heb een vrouw. Ik heb kinderen en ik heb een stuk land. En mijn broer, Kasper, die heeft alleen maar een hondje. Weet je wat? Ik geef hem een stukje van mijn land. En dan heeft hij er iets meer opbrengst. En wie weet, hè, gaat het hem dan ook wat beter. Dat voelt voor mij in ieder geval goed. Dus die broer die nacht uit zijn bed. En die ging naar de paaltjes. En die zag ze staan. Ik denk, weet je, ik zet ze even een stukje die kant op. Dus hup, daar gaan we weer, Kasper. Jip. Een goeie. Kijk eens, hij houdt hem goed op. Nou, dacht die broer, zo'n stukje, dat is wel oké.

En hij zette de paaltjes in de grond en ging naar bed. En de volgende morgen kwamen de beide broers op het land. En ze waren stom verbaasd. Want Kasper dacht, hoe kan dat nou? Ik had het paaltje in een stuk die kant opgezet en nou staat het weer hier. En die andere broer met die vrouw en die kinderen dacht, hoe kan dat nou? Ik had hem een stukje die kant opgezet. En nou is het toch weer evenveel. En ze keken elkaar aan en ze zeiden, weet je wat wij gaan doen? We gaan de paaltjes weghalen en we gaan samen het land bewerken en een ieder neemt wat hij nodig heeft. En zo gezegd, zo gedaan, Kasper. We gaan het touwtje weer inrollen. En toen hadden ze samen een groot stuk land. En ja, zo kom ik er niet uit met de... Hè? Even zo doen. Ja. Dankjewel. Dat was het verhaal. Samen het land delen. En nemen wat je nodig hebt. En dan is er altijd genoeg. Hé, dankjewel. En nu hebben we een nieuw liedje gevonden. Een liedje voor de kinderen voordat ze naar de kindernevendienst gaan. En dat gaat ook over vrede.

Oké, dan geef ik jullie het licht mee. Hé, neem jij mee? Goed zo, dankjewel. Nog meer? Goed zo.

Zullen wij samen bidden om de komst van de Heilige Geest? Geest van God, wij bidden u, kom tot ons. Waai door ons kerk, waai door ons dorp, door ons land, door onze wereld. Open onze harten, open onze oren, als wij luisteren naar uw woord. Als wij richting zoeken en inspiratie voor ons leven elke dag weer. Heilige Geest, kom in ons midden. Amen.

De eerste lezing is uit 1 Timotheus 2. Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt. Dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven in alle vroomheid en waardigheid. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Redder, die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. Want er is maar één God.

Tweede lezing, Evangelie over Lazarus en de rijke vrek. Er was dus een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperen gewaden en een fijn linnen die dagelijks uitbundig feest vierde. Een bedelaar die Lazarus heette, lag voor de poort van zijn huis, overdekt met zweren. Hij hoopte zijn maag te vullen met wat er overschoot van de tafel van de rijke man. Maar er kwamen alleen honden aanlopen die zijn zweren likten. Op zekere dag stierf de bedelaar en hij werd door de engelen weggedragen om aan Abrahams hart te rusten. Ook de rijke stierf en werd begraven. Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde.

Hij riep, Vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn vinger in het water dopen om mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlammen. Maar Abraham zei, Kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens het leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend. Nu vindt hij hier troost, maar lijd jij pijn. Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie wil gaan, dat niet kan. En ook niemand van jullie naar ons kan oversteken. Toen zei de rijke man, dan smeek ik u, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt. Want ik heb nog 5 broers. Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet, net als ik, dit oord van martelingen terechtkomen. Abraham zei, ze hebben Mozes en de profeten. Laten ze naar hen luisteren. De rijke man zei, nee, vader Abraham. Maar als iemand van de doden naar hen toekomt, zullen ze tot inkeer komen. Maar Abraham zei, als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat.

Lieve mensen, gemeente van Jezus Christus. Er was eens. Zo begint onze evangelielezing. Een Bijbels sprookje. Elk verhaal dat zo begint, daarvan weten we, het is niet echt gebeurd. Maar het is een verhaal waar Jezus ons iets mee wil leren. Een sprookje, maar ongelooflijk leerzaam. Er was eens een arme met de naam Lazarus. Lazarus is de enige in dit verhaal die een naam heeft. En die naam betekent God helpt. En er was een rijke man die geen naam mocht hebben. Hij ging in purper en kristal. Zijn feesten duurden tot de avondval. In onze wereld is het andersom. De rijken hebben een naam. Ze zijn gekend en bekend. En als je kinderen vraagt wat ze willen worden, is het vaak beroemd of voetballer, want die zijn rijk. Maar voor God gaat dit niet op, zegt de Bijbel. De harteloze rijke man is geen naam waard. Dat telt niet voor God. De arme, die heeft een naam. Hij is niemand voor de wereld, maar hij is iemand voor God. De rijke is geen crimineel, maar hij is onverschillig. En dat is volgens Bijbelse wetten net zo erg. Je kunt een behoeftig mens niet ongestraft voor je deur laten liggen. En zo is er een grote kloof tussen de arme Lazarus en de rijke man. En die zit hem voornamelijk in bezit. De kloof tussen arm en rijk in Nederland is ook het verschil in geld, in bezit en in kansen tussen rijke en arme mensen.

1% van onze inwoners bezit meer dan een kwart van het private vermogen. 1,2 miljoen mensen leeft in ons land op de armoedegrens. En 40% van onze inwoners heeft elke maand moeite om rond te komen. Maar er is in ons land ook kansenongelijkheid. Wie iemand als ouders heeft en in welke omstandigheden iemand opgroeit, bepaalt in toenemende mate de kansen op school en goed werk. En een grotere kloof tussen arm en rijk zorgt voor minder maatschappelijk vertrouwen en hogere maatschappelijke kosten. God laat zich niet leiden door materieel bezit. Het rijk van God ligt in de lijn van wat in de Bijbel staat over hoe mensen moeten handelen. Hij roept op tot een aangepaste levenshouding. Ze zeggen: verleen reële hulp aan de armen. Laat hem niet liggen. Overbrug de kloof tussen arm en rijk door broederlijk delen, zoals Kasper en ik in het verhaal hebben laten zien. De rijke wordt namelijk in dit verhaal niet beoordeeld en veroordeeld omdat hij rijk is, maar omdat zijn hart gesloten is voor anderen, zoals diegene die bij hem op de stoep ligt. En dan gebeurt er iets. Jezus zegt: en het geschiedde. En ik zeg u, als dat in de Bijbel staat, let dan extra goed op. Beide sterven. De rijke man krijgt een prachtige begrafenis. En Lazarus zal misschien als een naamloze begraven worden in een massagraf. En juist hun sterven maakt het verschil tussen deze twee nog groter. Maar Gods engelen dragen Lazarus in Abrahams schoot. Hij mag rusten in de armen van de vaderen der vaderen, Abraham. En de rijke? Hij zit in de hel. Dat is de plek waar je ervaart wat de armen ervaren. Leven in een hel van oorlog, van honger, van onrecht. Als je dat ervaart, ben je in een hel. En dan is er weer sprake van een kloof tussen de rijken en de armen. Alleen hij is nu omgekeerd. De arme heeft het goed. En de rijke leidt een erbarmelijk heet bestaan. En die is niet te overbruggen, lijkt wel. Zelfs niet door iemand die uit de dood opstaat. Maar enkel door het volgen van Mozes en de profeten. Hier kun je twee dingen over zeggen. De rijke ziet op tegen de armen. De armen op wie hij zijn leven lang heeft neergekeken. Die daar beneden aan zijn poort lag. Waar hij aan voorbij liep. En toch kent hij zijn naam. Dat is Lazarus daarboven. Dat is één. Hij ziet nu op tegen degene tegen wie hij eerder heeft neergezien. En het tweede is, hij vraagt aan Abraham om Lazarus naar zijn broers te zenden. Hij beschouwt Lazarus als een zendeling. Terwijl Lazarus eigenlijk altijd al zendeling was in zijn leven. Hij lag daar aan de poort van zijn huis om hem de ogen en de oren te openen voor de kloof die er was tussen hem. Maar de rijke heeft Lazarus nooit als gezondene herkend. Nooit tegen hem opgezien als de oogappel van vader Abraham. We kunnen het weten. De armen aan onze deur, de woorden van God. We kunnen weten hoe we de kloof moeten dichten tussen mensen. We kunnen weten hoe er vrede kan zijn. En hoe we tevreden samen leven kunnen. Want er is genoeg voor iedereen. Jezus vertelt dit verhaal en zegt dan zelf: als ze niet naar Mozes en de profeten

luisteren, dan zal iemand uit de doden ook geen enkele indruk op hen maken. En dat is qua christelijke boodschap misschien wel een hele bijzondere. Want onze boodschap gaat toch uit van iemand die uit de doden is opgestaan. Maar Jezus vertelt dit verhaal nog voor zijn dood en opstanding. Dus op dat moment moeten ze het nog hebben van Mozes en de profeten. Wij zijn in de rijkdom dat wij het verhaal van de opgestane Heer daar nog aan toe kunnen voegen. Negeer niet de armoede om je heen. De materiële armoede en de geestelijke armoede. Deel met elkaar, want er is genoeg. Kies het goede. En je weet wat het goede is. Je kan het weten, want je hebt een geweten. Het zit in je. Laat het spreken. Ik zou het de mensen in Den Haag wel op hun armen willen tatoeëren. Luister naar je geweten. Je kunt weten wat het goede is om te doen. Maar dat vraagt vertrouwen. Vertrouwen dat eerlijk delen loont. Dat eerlijk delen vrede brengt. Zoals het delen een einde bracht aan de onrustige nachten van de broers. Zoals het vertrouwen van politieke partijen een einde zal kunnen maken aan de onrust in ons land. Zoals hun achterban moet vertrouwen dat zij de beste keuzes kunnen maken voor het land. Omdat zij misschien ook wel luisteren naar Mozes en de profeten. Misschien wel handelen vanuit hun geweten. En elke ja maar die nu klinkt, die nu wordt gedacht, is gevoed door wantrouwen. Als het leed te groot lijkt, kan het verlammend werken. Machteloosheid slaat gemakkelijk om in wantrouwen en apathie. En daarom moeten we de vraag concreet maken. Niet hoe lossen we alle ellende op, maar wat kunnen wij doen? Niets doen is geen optie, is de titel van de Vredeszondag. En daarom moeten we moed hebben om ergens te beginnen. Werken aan vertrouwen is werken aan vrede. Eerlijk delen brengt Gods koninkrijk op aarde. En zoals Paulus zegt, bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven in alle vroomheid en waardigheid. Dat is goed en welgevallig in de ogen van onze God, onze Redder. Die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. Een oude Joodse gedachte zegt: wie één mens helpt, helpt de wereld. En misschien begint vrede precies daar. Niet met grootse plannen, maar met de stap die binnen ons bereik ligt. En dan leven we nog lang en gelukkig. Amen.

Tijdens de voorbereiding zeiden we tegen elkaar, we missen Lam. En toen vonden we die prachtige geloofsbelijdenis die hij voor vorig jaar schreef. En zeiden we, die gaan we met elkaar uitspreken. Mag ik u vragen om op te staan en met ons de geloofsbelijdenis uit te spreken? Wij geloven in God de Vader, begin en einde van alle leven. Hij is het die elk reden...

0: Goede God, in deze viering waarin de vrede centraal staat, beginnen we dicht bij huis. Wij danken u dat we hier langs de Rijn in vrede mogen en kunnen leven. Maar achter onze voordeuren is het niet altijd pijs en vree. Ouders en kinderen, broers en zussen die elkaar niet begrijpen. Ruzies of stilzwijgen, het kan heftig zijn en leiden tot verwijdering. Dat we ons bewust zijn dat woorden snel uitgesproken met grote kracht kunnen leiden tot verwondingen die maar langzaam helen. Geef ons een luisterend oor voor elkaar en een warm hart vol vrede. Bidden we vandaag niet alleen voor de vrede in de wereld, de kerk en de samenleving, om verdraagzaamheid, om vrede tussen landen en volken onderling, maar ook tussen mensen in het omgaan met elkaar. Voor onze geloofsgemeenschappen bidden wij dat we ons verbonden blijven voelen met elkaar en in al ons lief en leed ons hart laten spreken en zorg hebben voor elkaar. En dat we nooit opgeven om te werken aan vrede.
1: Wij bidden nu voor alle plaatsen in de wereld waar alles wat wij menen te bezitten niet eerlijk wordt verdeeld. Waar de opbrengst van de aarde niet eerlijk wordt gedeeld. Waar wij haar uitputten omwille van rijkdom. Waardoor er honger, onrust, oorlog en onrecht heerst. Voor de regeringen en leiders die keuzes moeten maken, die moeten vertrouwen op elkaar. Vertrouwen dat beloftes en afspraken worden nagekomen. Leg uw woord in hun hart, opdat onze kinderen en kindskinderen leven in een wereld met meer vrede en gerechtigheid, waar niemand arm of hulpeloos op een drempel blijft liggen.
2: Goede God, wij danken u voor het licht en het leven en de liefde die wij elke dag ontvangen van u en van elkaar. En dank u wel dat u ons allemaal bij name kent. En geef dat wij uw naam, ik zal er zijn, elke dag recht doen, zichtbaar maken in de wereld om ons heen. En wij danken u voor het werk van Truus van der Heijden in de Raad van Kerken. 25 jaar lang heeft zij trouw haar werk gedaan en nu overgedragen. En wij zijn dankbaar voor haar inzet en geef dat uw zegen erop rust. En wij bidden nu voor hen die ziek zijn. Voor allen die een behandeling ondergaan en werken aan herstel. Geef hen moed en geduld. En mensen die samen met hen die weggaan. En wij bidden nu voor hen die moeten leven met verdriet en gemis. Dat herinneringen hen troosten en mensen dit verdriet samen met hen dragen. En wij bidden u voor hen die stervende zijn. Om liefde om hen heen. Kom hen in uw licht tegemoet. Zo komen wij tot u in stilte. Met alles wat nog leeft in ons hart.

En mogen weten dat u onze gebeden hoort. En tezamen uw naam beleiden bidden wij, onze Vader.

0: vredeswens. Laat ons verbonden blijven met u en elkaar wanneer wij weer de deur uitgaan. Met uw zegen boven ons als vaste grond onder onze voeten, op onze weg. Wanneer we vrede brengen, huis aan huis, kloppen op de deuren, mosterdzaadjes planten en naaste liefde en vriendschap. Geef ons de kracht door het plafond te breken van vooroordelen. Help ons door muren te breken van zelfingenomenheid. Voor een wereld zonder grenzen die mensen buitensluiten, maar met huizen waar deuren openstaan en mensen met ruimte in hun harten. Amen.
1: Toelichting? Nee.
2: Dan heb ik nog een toelichting voor de collecte. Ik weet niet of u vroeger ook wel op kamp bent geweest en dan zongen we altijd dat Dona Nobis Pacem. Dat gaan we nu ook doen. En we gaan het zo doen dat we met z'n allen het één keer eenstemmig gaan doen. En daarna gaan we het tweestemmig doen. En dan is dit groep één. En jullie letten op vooral op de mannen, want die zingen de eerste partij. En jullie zijn groep twee. En jullie letten dan vooral op de vrouwengroep hiervoor. Ik zal het duidelijk aangeven. En als je de draad kwijtraakt, dat is zo leuk bij een kanon, dat is niet erg. Maar het is een groot gebed om vrede. En ik weet dat het op heel veel plaatsen vandaag wordt gezongen. Dus laten wij ons daarin voegen. Verder is er ondertussen een collecte. Maar u kent het lied vast uit uw hoofd, dus dat is geen probleem.

De eenvoudigste manier om meerstemmig te zingen is in kamon. Gaan we vaker doen. Ja. We zingen nu ons slotlied Komen ooit voeten gevleugeld, mij melden de vrede. Gaan we staan.

Ik dank de mensen van de Raad van Kerken voor de voorbereiding. Ik dank de zangers voor hun voorzang en hun samenzang. Ik dank Wouter voor het eerst bij ons achter het orgel. Laten we hopen nog vaker. Ik dank u allen dat u er was. Weet u gezegend deze week. De eeuwige zegenen en behoeden ons. Zij doet haar aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De eeuwige verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede.

U luisterde naar een ecumenische viering van de protestantse gemeente in Koudekerk aan de Rijn en Hazerswoude Rijndijk. De voorganger van deze dienst was pastor Wilna Wieringa en de organist was Wouter Kukler. Wij vervolgen het programma met muziek en enkele berichten.

En vanavond om 19 uur is er in de lichtkring Amerikalaan 91 in Alphen aan de Rijn een Thaizé-viering. Een Thaizé-viering is een moment van rust en bezinning waarin we ruimte maken voor geloof en overdenking. De viering wordt gedragen door de meditatieve liederen van Thaizé-gemeenschap uit Frankrijk. Deze eenvoudige, herhalende zang nodigt uit tot verstilling en helpt ons om in het geloof en vertrouwen dichter bij God te komen. De voorganger is dominee Annemarie van Briemen en de pianist is Saskia van Doorn, fluitist Esther Lefeber. De viering begint dus om 19 uur en neem de tijd om stil te worden, te luisteren en te geloven. U wordt van harte welkom geheten.

Vrijdag 25 september om 19:30 is er een ecumenische ontmoeting met de Molukse kerk Lagai Roy in de Dennenlaan 12 in Alphen aan de Rijn. De datum van 21 juni was dit jaar voor de Molukse gemeenschap een gedenkwaardige dag. Het was 75 jaar geleden dat de eerste boot met oud-knil militairen en Molukse gezinnen in ons land arriveerde. Er werd ter herinnering aan dit gebeuren een nationaal monument op de Looikade in Van Rotterdam onthuld. Premier Rob Jetten bood namens de Nederlandse regering excuses aan voor de behandeling van deze eerste generatie Molukkers. In totaal zouden er 12.500 Molukkers naar de koude Nederland komen. Er was voor de militairen geen eervol ontslag uit het Koninklijk Nederlands-Indisch leger geweest. De opvang in Nederland was gebrekkig verlopen en er was geen medeleven geweest met het onvervulde verlangen naar huis. Met het verdriet en met de pijn in zoveel Molukse gezinnen. De eerste generatie Molukkers die in Nederland werd opgevangen kwam terecht in verschillende kampen in ons land. Daar woonde men bij elkaar en kon men de eigen cultuur voortzetten. De woonomstandigheden waren echter niet best en daarom werd er later voor de Molukse woonwijken gebouwd als deel van een dorp of stand of een stad. In Alphen aan de Rijn werd het afgelopen jaar gevierd dat de Molukse gemeenschap al 60 jaar in de Bomenbuurt haar eigen woonoord heeft. Het werd een grootse en gezellige feestweek in de zomer van 2025. En ook deze week begon met een kerkdienst. Mensen van verschillende herkomst vonden elkaar. Dit jaar wordt er tijdens de huidige Vredesweek een ecumenische kerkdienst gehouden in de Molukse kerk aan de Dennenlaan op vrijdag 25 september om 19:30. De voorgangers zijn pastor Ruud Visser en dominee Annies Metahelumai. Als mensen van verschillende volken van uitlopende kerken komen die avond de christenen samen. Er zullen dan woorden klingen om God met elkaar te ontmoeten en zo zal er vrede en respect voor elkaar groeien. Zal de vrede van Christus ons vervullen. U bent allen van harte welkom.

Zondag 27 september om 11.45 uur is er weer een koffieconcert in de Brugkerk in Koudekerk. Chris van der Auw zal een concert geven, geïnspireerd door het nieuwe uiterlijk van het orgel, de prachtige vleugel en de uitnodigende indeling van het kerkgebouw. Dat alles sinds de laatste verbouwing. Een deel van de muziek zal dan ook op de vleugel gespeeld worden, vooral pop uit de jaren 60, 70 van de vorige eeuw, toen Chris nog geen organist was. En daarna quasi-klassieke muziek en liederen die natuurlijk op het orgel thuis horen. Hierbij geldt dat de overeenkomst van al die muziek is dat het goed is nagespeeld, klinkt of dat het geïmproviseerd is. Er komt geen bladmuziek aan te pas. Dus volgende week zondag om 11.45 uur in de Brugkerk in Koudekerk aan de Rijn.

En op donderdag 1 oktober om 20:15... komt het Brakman Trio in de Oud-Hoornse Kerk, Oud-Hoornse weg 90 in Alphen aan de Rijn. Het kamermuziekseizoen bij Cornelis de Vlaming opent dit jaar met een concert door het Brakman Trio. Violist Tim Brakman, cellist Kalle de Bie

erg. De Cadadu, variaties van Beethoven en het beroemde Dunkey Trio van Dvorak. Kortom, heerlijk en toegankelijke muziek om van te genieten in de fraaie entourage van de Oudhoornse kerk. De kaarten zijn aan de zaal te verkrijgen. Dus donderdag 1 oktober om 20:15 in de Oudhoornse kerk.

En op vrijdag 2 oktober om 19:30 in de Onze Lieve Vrouwe Hemelvaartkerk, Dorpsstraat 35 in Nieuwkoop, is er een speelt de theatergroep Ervaria en die presenteert dan Levende Stenen. Een theaterstuk over open blijven en sluitende kerk. Een kerk is in de eerste plaats een gebouw van bakstenen, maar een gemeenschap van mensen die samen opgebouwd is met Jezus Christus als hoeksteen. Laten we de kerk in stand houden door een steentje bij te dragen en ons niet te laten beperken door de plek waar de bakstenen zich bevinden. U wordt van harte uitgenodigd om een bijzondere voorstelling bij te wonen waarin emoties, verlangens en wensen tot leven komen. Kom kijken, beleven en ontmoeten. Laat je meenemen door de kracht van het uitbeelden en het zichtbaar maken door maatwerk, theatergroep Ervaria. Een improvisatie theatergroep met interactief spel en jarenlang ervaring. Ze nemen ons mee in het proces van het sluiten van kerkgebouwen en het openzetten van nieuwe deuren. Woorden schieten soms tekort. Beelden zeggen zoveel meer. Laat je verrassen, kom kijken, ontmoet elkaar en blijf het mee. Dus vrijdag 2 oktober in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk in Nieuwkoop. En de toegang is gratis.

Ieder jaar organiseert het Banneu-comité Bisdom Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneu. Een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariette Becot. Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen. Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijk de diepe rijkdom van Banneu.

Tijdens de vijfdaagse bedevaart gaat er een speciaal team bestaande uit een priester, een arts, verpleegkundige, helpsters met u mee, zodat u goed verzorgd bent. Er zijn voldoende voorzieningen in de hospitaliteit in Banneu aanwezig, ook als u van een van een rolstoel gebruik maakte. Een vijfdaagse bedevaart onder medische begeleiding is van 9 tot 13 oktober aanstaande. Begeleid door pastoor Van der Helm en diaken Van Zoelen. Voor opgave en verdere informatie en de betreffende kosten en het programma kunt u de brochure raadplegen die in de kerk aanwezig is.

Op zaterdag 10 oktober is er een bedevaart naar de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Om 8:30 vertrekt een bus uit Nieuwkoop bij de Rabobank op het Kennedyplein. En om 9:00 kunt u opstappen bij de Sint-Jan de Doperkerk in Leimuiden. De aankomst in Den Bosch is er bij koffie met een Bossche bal. En die is ongeveer om 11 uur. Om 12:30 sluiten ze bij de viering aan in de kerk. Aansluitend een lunch. En om 15:00 is er een rondleiding in de kerk. De kosten voor deze dag bedragen €50 per persoon, contant te betalen in de bus. Opgeven bij Riet Spekman, en dat kan via m.spekman@zico.nl.

Bij de kerken van Langeraar, Zevenhoven en Nieuwveen liggen drie bijzondere bostuinen die uitnodigen tot stilte en bezinning. Elk tuin heeft een eigen karakter. In Langeraar staan 14 stenen staties van de Kruisweg. Achter de kerk in Zevenhoven bevindt zich al meer dan een eeuw een Lourdesgrot waar men de rozenkrans kan bidden. In de Nicolaashof in Nieuwveen kan men tot rust komen, op een bankje of 12 bijzondere Bijbelverhalen lezen en overdenken. De tuinen zijn overdag vrij en kosteloos te bezoeken, zonder aanmelding vooraf. Nieuw is de georganiseerde pelgrimstocht aangeboden langs deze drie locaties, de zogenaamde Groene Hartbedevaart. Naast de tuinen kunnen ook de kerken in alle rust van binnen worden bezichtigd. Men verblijft ongeveer 2 uur per locatie. In Zevenhoven wordt een lunch verzorgd. De bedevaart begint om 10 uur en eindigt rond 16:30. De kosten bedragen 15 euro per persoon voor catering. De kerken zorgen voor koffie, thee, lunch en openstelling van kerk en tuin. Het minimum aantal voor deze Groene Hartbedevaart, het aantal deelnemers, is 10. De Groene Hartbedevaart kan op elke gewenste dag plaatsvinden tot 15 oktober, behalve op zondag. Er liggen informatiefolders achter in de kerken. En in de folder is ook te lezen via www.rkgroenehart.nl.

Wist u dat het wijkcentrum Zwaanswijk in de Jonkend Koningsstraat 2 in Alphen aan den Rijn een buurthuis is dat iedere zondagmiddag open is? Veel ouderen hebben dat al ontdekt. Voor veel senioren is de zondagmiddag vaak een stille periode. Vrijwilligers van Zwaanswijk heten u daarom van 14:30 tot 16:30 van harte welkom. Gezelligheid en een praatje zorgen dat veel bezoekers even uit hun isolement worden gehaald. Je gratis kopje koffie of thee wordt door enthousiaste vrijwilligers graag aangeboden. Naast de vrije inloop op zondagmiddag is er ook iedere donderdagmorgen van 10 tot 12 uur een vrije inloop waar koffie of thee wordt aangeboden. En iedere woensdagmorgen is er de creatieve praat- en draadgroep van 10 tot 11:30. Alles mag, niets hoeft. De koffie en thee wordt u aangeboden. Alleen materiaal is voor eigen rekening. Dus elke zondag om 14:30 tot 16:30 in Zwaanswijk, Jonkend Koningsstraat 2B en Alphen aan den Rijn.

En dan alvast om in uw agenda te noteren. Op zondag 22 november aanstaande klinkt een van de meest meeslepende meesterwerken van Johann Sebastian Bach in de Adventskerk te Alphen aan de Rijn. Tijdens een speciale cantatendienst staat cantate 70, Wachtet, Wachtet centraal. Een unieke kans voor cultuur- en muziekliefhebbers om dit monumentale barokwerk live te beleven in een prachtige historische ambiance. Dus noteer deze datum alvast. De cantatendienst Wachtet is op zondag 22 november in de Adventskerk in de Julianastraat in Alphen aan de Rijn. Wij zijn aan het einde van dit programma gekomen. Kerk Centraal is er weer aanstaande zondag met een dienst van de protestantse gemeente Luimuiden. Mijn naam is Ruud Franje en de techniek was in handen van John de Hoog. Wij wensen u nog een goede zondag toe.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal.

0: Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. Het zijn nepvideo's waarop BN'ers zogenaamd seksuele handelingen verrichten. In de video's waren tientallen vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatrices en leden van het Koninklijk Huis te zien. De filmpjes stonden op een online platform met maandelijks 13 miljoen bezoekers. De man kwam vorig jaar in beeld bij het OM. Hij kan 2 jaar cel krijgen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden. Het pand is niet meer te redden en de brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Een groot deel van het gebouw is ingestort. Bij de brand die vannacht uitbrak raakte niemand gewond. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, werd een NL-alert verstuurd voor omwonenden. In Oostenrijk is een Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man van 57 wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen, raakte in paniek. Daarop zwom hij snel naar boven, wat gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Maastricht hebben de gemeente en de zoon van André Rieu ruzie over kerstverlichting. Pierre Rieu wil zijn hotel net als vorig jaar als een levensgroot kerstcadeau decoreren. Met lichtbanen en een grote strik van lichtjes. Maar van de gemeente moet hij 1 van de 2 kiezen. Omdat de architectuur van panden herkenbaar moet blijven. Rieu is uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente. Het weer: in het zuidoosten valt nog regen. Verder is het droog met op steeds meer plaatsen zon. In het noorden nog kans op een enkele bui. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen droog, geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat bij de Meren 6 kilometer file. Ze zijn daar een auto aan het bergen na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf Nieuwerbrug is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
3: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
8: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in het huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. Alle verdachten die gisteren in Den Haag zijn opgepakt tijdens een demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk zijn weer vrij. Het grootste deel is gisteren al meteen weer vrijgelaten, zegt de politie. Tijdens het protest sloeg de sfeer om. Actievoerders gooiden met vuurwerk naar de politie. Lokaal burgemeester De Mos besloot daarop het protest te beëindigen. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. De 80-jarige Hanen was ook de stem van Grover. Hij vindt dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer, ook in het zuiden is het droog. In het hele land breekt de zon af en toe door. Vooral in het noorden kan nog een bui voorkomen. 17 tot 19 graden is het. Morgen droog met geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Studio Alphen.

cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen zeep, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hanen stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De 80-jarige Hanen vindt bovendien dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer. In het zuidoosten eerst nog wat bewolking. Verder geregeld zon met plaatselijk een bui. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Hoort er ook aan.

0: En als je verliest, moet je er ook staan. Zo is het ook.
1: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
2: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
1: Vacature@studioalve.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 3 uur.
5: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het kabinet en de oppositie gaan komende week nog niet om de tafel over steun voor de Prinsjesdagplannen. Dat zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Bij de algemene politieke beschouwingen afgelopen week kreeg het kabinet kritiek van de oppositie, omdat het geen keuze maakte voor een meerderheid over links of rechts. Premier Jetten zei na afloop zo snel mogelijk te willen overleggen met alle partijen. Volgens de RVD lukt dat niet. Lukt dat niet deze week, omdat hij in New York is bij de VN. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben dit weekend wel overlegd over hoe het de komende tijd verder moet. De groep die begin deze maand 's nachts met wapens door Overasselt liep, had de opdracht gekregen om iedereen in het huis van drugscrimineel Jan G. te vermoorden. Dat schrijft de Telegraaf. De groep schoot een beveiliger dood bij de boerderij van Jan G. Er zijn daarna 32 mensen opgepakt. Politie weet inmiddels ook wie van hen de beveiliger hebben doodgeschoten. Het gaat om 2 mannen. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rook de douane een zeer sterke chemische geur. Vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. 80-jarige Hane was ook de stem van Grover. Het weer dan nog, tot besluit in het Zuidoosten. Eerst nog wat bewolking, verder geregeld zon met plaatselijk een bui. Temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De oppositie gaat deze week nog niet in gesprek met het kabinet over de Prinsjesdagplannen. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Premier Jette zei na de algemene politieke beschouwingen zo snel mogelijk om de tafel te willen. Deze week lukt dat niet. Jette is bij de VN in New York. Oppositiepartij Pro zegt dat het kabinet nu wil kijken naar een afspraak in de week van 28 september. Over een uur wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Dan komt ook de eerste exit poll. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G.

0: de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het weer er nog. Vanavond en vannacht klaart het op en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam staat bij knooppunt Terbrechtseplein 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreemrechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd, en een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. Demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Rond deze tijd wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Er begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij aanwezig. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Op dat moment komt ook de eerste exit poll. Het bowlingcentrum in Leeuwarden waar vannacht brand was is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur begon rond 4:15 's ochtends en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden er 2 NL-alerts verstuurd aan buurtbewoners. Bij de brand waren er meerdere knallen te horen, mogelijk vanwege ontploffende gasflessen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Leeuwarden. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Op dit moment sluiten de stembureaus in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Daar mochten vandaag een kleine 4 miljoen mensen naar de stembus. Rond deze tijd volgt de eerste exit poll. Begin deze maand waren er ook al deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Daar behaalde de rechtsradicale AfD een monsterzege. De uitslag vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kan gevolgen hebben voor bondskanselier Merz van de CDU, die onder druk staat. Zijn partij praat momenteel over zijn politieke toekomst. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer nog tot besluit. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt dan af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Studio Alphen.
1: Met nu. Met nu.
2: Rock and Roll met Hans.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
0: Studio Alphen.
3: Rock and Roll uit de 50s en 60s. Rock and Roll met Hans.
4: Well, alright, kids. Are we ready, boys?
5: Yeah!
4: Right, you just about got yourself a deal, boys, so let's step on it.
6: Shut up.
7: Let's go.
8: Het uurtje rock'n'roll is weer aangebroken. Heerlijk techniek. Ja, geen Peter, maar nu Aad van Haastrecht. Instrumentaal beginnen met Joe Memphis met Guitar Rock and Roll.

De kop is er weer af. De volgende opname is er eentje van Jimmy Selp. Een mooie naam, hè? Tom Kitt. All right. Let's go.

0: Bill Mack, Cat Just Get Back in Town. Dwight Whitney Perlins, wat een lange mooie naam. Sunglasses After Dark.
1: Studio Alphen en Studio Kaag in Braassem.

0: Jeannie May, Jody Reynolds, Cecile McNabb Jr. Nothing like this.
1: Vanuit het groene hart van de Randstad.
2: Studio Alphen.
1: En Studio Kaag en Brazen.

nummer. En u hoort het, het kraakt een beetje. Ook dit nummer nogmaals duurde vrij kort. Al die rock'n'roll plaatjes duurden kort. Soms 2 minuten, maar ver boven de 2 minuten kwamen ze bijna nooit. Jimmy Bowen, My Baby's Gone.

Deze kraakt enorm, dus vaak afgedraaid, denk ik zo. Jimmy Bowen, My Baby's Gone. Art Adams, Rock Crazy Baby.

Art Adams en weer een kraker, hè? Rock Crazy Baby. Jerry Byrne, dat is een man die doet alle licht uit, oftewel lights out.

Ja, daar gaat hij, Bill Sherrill met Don't You Rock My Daddy O. The Treasures, ja, dat is een groepje hoor. Fort Lauderdale, USA.

Bill Browning. Op het plaatje staat Don't Shove. Ja, don't push, don't shove of shave. En hij zegt shove. Raar eigenlijk, maar goed, ook het plaatje blijft leuk. We zeggen nog één keer, don't push, don't shove. Zo spreekt hij het uit. Ellen Page and the Grounds, Honeysuckle.

0: Page en The Crowns met Honeysuckle. Gene Wyatt is een artiest waar nooit een cd van verschenen is. Wel twee LP's op het Collectors Record. En dat is een man uit Rotterdam, dus Kees Klopt. Die bracht daar in het verleden twee LP's vanuit. Maar verder nooit wat van die man verschenen. Maar ik vind zijn nummers zo leuk. Ook deze, Gene Wyatt met Love Fever.
1: Yeah! Going back to rock and roll. Rock and roll met Hans.

Quiet Love Fever. Misschien zijn de LP's terug te vinden op het internet, hoor, maar ik denk dat het heel moeilijk wordt. Maar goed, oké, wie weet, misschien vindt u het nog. Bobby Wayne and the Warriors met Sally Ann.

het vroegere label Buffalo Bob. Die heeft toen 120 cd's uitgebracht. En met Alma gemiddeld zo'n 25 nummers per cd. Maar al deze cd's zijn niet meer te koop of heel duur. De volgende opname is er eentje van Benny Early, Rock Doll.

0: mean, maybe, baby. Chuck Tharpe's and the Fireballs. I don't know.
1: Mis niets vanaf de sportvelden.
2: Ieder weekend bij

natuurlijk, ja. De Raiders, en dat is een groepje wat eigenlijk niet zo bekend is, maar die gaan wel toveren. Oftewel de Raiders met Hocus Pocus.

0: Ja, toveren, toveren, toveren. Ik hoop dat alles goed is gekomen voor de Raiders. De Wrestlers met G-Wiz.
1: The heroes of the revolution. Little Richard, Bill Haley, Buddy Holly, Elvis Presley, Eddie Cochran. This is Rock and Roll.

Ja. De tijd zit er weer bijna op. Aad, bedankt voor de techniek, samenstelling en presentatie. Hans Don Maardig, een paar plaatjes voor u te gaan, hoor. The Temptations met Mad at You en de Barker Brothers met Hey Little Mama. Tot volgende week.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommeren af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Zijn partij praat op dit moment over zijn politieke toekomst. Verwacht wordt dat hij elk moment met een verklaring kan komen. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur ontstond kort voor 4 uur vannacht en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden de 2 ANEL-alerts verstuurd. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd in de Kuip 5-0. En dan nog het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog. Is er afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
1: het heldere uur.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
4: Een hele goede avond, welkom bij het Heldere Uur. Mijn naam is Sandra Brandt, een nieuw uur met een nieuwe gast. Ik ga haar straks voorstellen, oftewel dat doet ze eigenlijk zelf. Maar alvast zeg ik welkom hier in de studio.

0: Mijn naam is Greet Vonk. Ik ben 62. Dit jaar 40 jaar getrouwd. Trotse moeder van 4 dochters en 6 kleinkinderen inmiddels.
1: Wauw.
0: En
1: wat een rijkdom.
0: Ja, dat is absoluut een rijkdom. En ik zeg ook altijd, mijn gezin is een van mijn grootste hobby's. En daarnaast is het mijn werk op het gebied van coaching en begeleiding van mensen. Die het moeilijk hebben, om wat voor reden dan ook. Een grote hobby. En natuur is een grote hobby. Dus ik woon ook aan de rand van bos.
1: Ja, ik heb er even erover gedaan om hier te komen, maar wel met liefde. Want wat is dat fijn als je hier van die N-weg afkomt en je rijdt dit gebied in. Dan ben je echt even helemaal weg.
0: Ja, wij wonen echt in het buitengebied aan een letterlijk het laatste huis aan een doodlopend straatje. En het is heel stil. Het enige wat heel soms hier gebeurt, we zitten in de buurt van Volkel. Mensen zouden het niet denken aan mijn tongval. Ik heb een noordelijke tongval, maar ik woon nu helemaal in Noord-Brabant. Vlakbij Eindhoven. En het enige waar we dan qua geluid soms last van hebben van de straaljagers van Volkel. Maar eigenlijk heb ik er geen last van.
1: Nee. Nee. Nou ja, we duiken er meteen maar even diep in. Want we gaan het over ellende hebben eigenlijk.
0: Ja, nou, om maar even meteen een disclaimer te doen, hè, want dit gaat over groeien van ellende. Maar daar zijn wij altijd heel helder in. Ellende is nooit fijn, wordt het ook niet. Gaat het ook nooit worden. Dus sorry voor het woordkeuze nu, maar het is een beetje lulkoek als pijn is fijn, want dat is het niet. Maar als je een positief perspectief hebt, dan is die ellende vaak wel iets beter hanteerbaar. Ja, en als je er helemaal van groeit, dan kun je er later ook op terugkijken van, nou ja, dat het niet alleen maar ellende was, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus dan zie je soms mensen ook zeggen van, die burn-out of allerlei andere vormen van ellende was het beste wat me overkomen is in mijn leven. Nou, dat kan je naderhand zeggen. Als je er middenin zit, lukt dat nooit.
1: Nee, nou is deze podcast ook echt bedoeld als een platform voor mensen die een hoopgevende weg zijn ingeslagen. Of inspiratie kunnen bieden. Die zelf iets hebben aangepakt waar ze zelf mee hebben gezeten. Waardoor we er met elkaar weer wat mee verder komen. Dat is eigenlijk waarom deze podcast er ook is. Dus ook jou geef ik graag daarin de ruimte. Ik heb jou meegemaakt als spreker op een congres. Ik begrijp dat je ook een wetenschappelijk onderzoek hebt gedaan naar posttraumatische groei. Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja. Nou, dat is een wetenschap die nog in Nederland eigenlijk heel onbekend is. Hè. Bijna iedereen kent posttraumatische stressstoornis. Maar posttraumatische groei kent bijna niemand. Terwijl het nou inmiddels meer dan 35 jaar een wetenschap is. En als je ook internationaal op Google Scholar, dat is een wetenschappelijke Google website, als je daar posttraumatic growth in typt, dan krijg je inmiddels bijna 1 miljoen hits. Dus het is ook wereldwijd heel groot. Maar in Nederland nog relatief onbekend. En ja, dat vinden wij heel jammer. Want om vanuit het positieve uiteindelijk te kijken, het hoopvolle gedachtegoed van posttraumatische groei, juist ook gedurende de begeleiding, maakt dat het gewoon mensen uiteindelijk ook kunnen groeien. En dus wat ik net zei, die ellende niet alleen ellende blijft, maar ook echt ontwikkeling. Nou, en dat is waar het over gaat. En ik heb daar dus wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Toen ik coach was geworden. Ik heb eerst 20 jaar in de zakelijke dienstverlening gewerkt. Maar altijd stond de mens centraal. Altijd heel veel bezig geweest met de ontwikkeling van mensen. En dat viel kennelijk op. Dus toen ben ik in 2006 mijn eigen coachpraktijk begonnen. Eigenlijk kwamen er meteen heel veel mensen op mijn pad die het moeilijk hadden. Om wat voor reden dan ook. En op een gegeven moment merkte ik, als zij terugkwamen op de werkvloer, dat zij eigenlijk klein gehouden werden, of gediscrimineerd werden, of gestigmatiseerd werden, of betutteld werden. Niet als volwassen iemand die veel gegroeid was, laat ik het zo maar zeggen. Nou, daar was ik op een gegeven moment zo klaar mee. En ik herinner me echt als de dag van gisteren. Toen had ik een gesprek met iemand, een evaluatiegesprek. Die had burn-out-achtige klachten en depressie-achtige klachten gehad. En die was ontzettend gegroeid. En die had toen een baan niet gekregen. Simpelweg omdat ze bang waren dat hij een terugval zou krijgen. Nou, daar was ik zo geïrriteerd over. Toen dacht ik, en nu ga ik er wat aan doen. En toen ben ik weer gaan studeren. En dat ik had zoiets van, ja, ik wil gewoon wetenschappelijk onderzoek gaan doen om te bewijzen dat het onzin is. Ik had geen idee waar ik het moest zoeken, maar ik heb toen ben ik naar de Open Universiteit gegaan. En nou, ik heb me helemaal stuk gelezen in allerlei wetenschappelijke literatuur op het gebied van ellende. En toen kwam ik de term posttraumatische groei tegen.
1: Ja, en dat was het kwartje wat viel, of het lampje wat ging branden.
0: Ja, precies. Dat was precies het kwartje wat viel. Dat ik dacht, kijk, nou, dit is precies waar ik het over heb.
1: En ook een opluchting. Het bestaat dat er toch een richting voor is.
0: Al. Precies, precies. En toen dacht ik, nou, dan ga ik er ook zelf onderzoek naar doen. Nou, dat moet je in de wetenschap altijd inkaderen. Terwijl in onze praktijk, of in mijn praktijk toen nog, deden we allerlei vormen van ellende. Maar ja, je moet het altijd inkaderen. Dus ik dacht, nou weet je, na lang denken, ik doe burn-out, want het is toch zo'n containerbegrip van allerlei shit die mensen meemaken. Dus dat heb ik gedaan. En dat is een groot onderzoek waar 166 mensen aan meededen die zelf een burn-out hadden gehad en weer aan het werk waren gekomen. En 200 mensen in de controlegroep. Nou, ik kan er heel veel over vertellen, maar de essentie is dat het dus inderdaad heel goed mogelijk is om van een burn-out te groeien. En dat kan leiden tot een verhoging van je psychologisch kapitaal. Dat is een term die bijna niemand kent. Maar dat is op zich ook weer een wetenschapsgebied. Heel interessant, vind ik. Dat gaat over dat eigenlijk psychologisch kapitaal is vier begrippen. Hoop, veerkracht, optimisme en zelfvertrouwen. En die vier, dat weten we dus uit dat onderzoek naar psychologisch kapitaal, samen bepalen heel erg hoe iemand in het leven staat. En wat we heel veel mensen denken, is dat bijvoorbeeld optimisme of veerkracht of zelfvertrouwen, dat een soort van karakterding is. En dat is niet zo. Je kunt dat heel goed ontwikkelen.
1: Nou, dus de term zo ben ik nou eenmaal, dat gaat dan niet op die vlieger, zeg maar.
0: Precies. Precies. Nou, en dat kun je op heel veel verschillende manieren ontwikkelen. Maar kennelijk is het dus ook zo dat als jij groeit van ellende in het leven, dan ontwikkelt zich dat ook. En het gevolg daarvan is dat je juist meer bevlogen terug kan komen in je werk dan dat je ooit was.
1: Mag ik even tussendoor vragen hoe die controlegroep er dan uitzag? Wat was dat dan voor een groep?
0: Dat waren mensen die geen burn-out hadden gehad. Okay. Ja. En die konden natuurlijk niet het hele onderzoek meedoen, maar wel dat deel van die psychologisch kapitaal. Dat laatste stukje overigens van dat psychologisch kapitaal leidt tot meer bevlogenheid en minder restklachten, dat was niet nieuw. Dat stuk werd in mijn onderzoek bevestigd. Maar wat wel echt nieuw was, is dat je juist door die dat je posttraumatische groei kan realiseren door een burn-out. En dat je daar dus door een hoger psychologisch kapitaal kan realiseren.
1: Ja.
0: Okay. En dat is natuurlijk eigenlijk hele hoopvolle wetenschap.
1: Het is inderdaad een hele andere gedachtegang, hè, nu merk ik van. Dan is een label, want het is nog steeds een label, burn-out, eigenlijk de springplank voor een groep tot een hoger psychologisch kapitaal.
0: Ja, en daardoor eigenlijk een veel plezieriger leven. Want als jij veel optimistischer in het leven staat, met veel meer veerkracht, met veel meer zelfvertrouwen, ja, wie wil dat niet, zou ik

0: denken, hè?
1: Ja.
0: Dus dat is eigenlijk... Ja, en ook voor werkgevers. Dat vind ik wel heel interessant, want... met name in HR-land, daar is dat begrip psychologisch kapitaal... begint daar steeds meer bekendheid te krijgen. Als je juist in tijden van ellende nou voor je mensen gaat zorgen... en als je daar zelf ook op die manier mee naar gaat kijken... ja, dan maak je een geweldige groeispurt. Ja. Kijk, wij mensen zijn nou een keer van nature hebben we niet... We hebben van nature niet een hele grote veranderbereidheid. Maar die wordt opeens veel groter als je je heel slecht voelt. Nou, ja. Daar maak je gebruik van.
1: Ja, je wil graag in een fijne state of mind blijven... of in een gezonde situatie. En als je dat op zich redelijk zit, dan hoef je niks te doen... bij wijze van als je daar uitschiet. Dan komt de urge, de noodzaak om op te gaan staan.
0: Precies.
1: Maar soms lukt dat ook niet meer. Dat opstaan misschien.
0: Ja.
1: Ik neem aan dat jij situaties kent uit jouw praktijk... dat het wel echt heel zwaar zou zijn.
0: Nou, kijk, er zijn natuurlijk... er zijn heel verschillende vormen van ellende... maar dat vind ik wel ook heel mooi aan posttraumatische groei. Kijk, in onze reguliere zorg heb je bepaalde types klachten... bepaalde types gebeurtenissen. Dat is dan een trauma. En andere dingen zijn dat niet... bijvoorbeeld een burn-out krijgen of een echtscheiding of ontslag... wordt niet gezien als een traumatische ervaring. In de wetenschap van posttraumatische groei wordt trauma... en daarom spreken we eigenlijk veel liever over ellende... zoals jij ook begon... is alles wat voor iemand als heel ingrijpend wordt ervaren...
1: is gewoon ellende.
0: Is gewoon ellende.
1: Ik moet ook wel zeggen, toen ik hier naartoe reed, toen dacht ik... ja, dat het woord trauma is bijna nu een modewoord geworden... want je hoort het om de haverklap. En misschien is het tijd om ook weer eens anders te gaan kijken. Opeens kwam dat tot mij.
0: Nou, ben ik het roerend
1: mee eens. En ik lees nu de achterkant van je boek en ik zie het woord ellende. Ik denk, dat is eigenlijk wel een mooie.
0: Ja.
1: Nee, want het is ook je beleving en dat is voor ieder anders. En of de ene nou volgens de wetenschap wel of geen trauma zou moeten heten... en voor de ander moet het... dat is eigenlijk helemaal niet van belang. Het gaat om degene die het ondergaat en die dat ervaart als zware ellende...
0: Precies.
1: En hoe mooi zou het zijn als je toch een perspectief weer kunt krijgen... om te zien, hey, ik kan dit ook weer aanwenden om een stuk te groeien.
0: Ja.
1: Maar dat lukt misschien niet alleen en daar heb je anderen voor nodig... om je te ondersteunen in dat proces. En hoe mooi is het dan als je een werkgever treft die dat begrijpt?
0: Precies. Nou ja, en
1: misschien bijna toejuicht als je kleine stapjes kunt maken... vanuit waar je vandaan komt, ja.
0: Nou ja, of zelfs hele grote. Meestal leidt dit tot een enorme transformatie als mensen er dwars doorheen
1: gaan. Kun jij anoniem ook wat voorbeelden noemen?
0: Nou, zelfs niet eens anoniem. In ons eerste boek vind ik nog steeds een heel mooi verhaal. Hij heet Ralf. En Ralf die werd bijna ontslagen bij zijn werkgever... omdat hij nogal verbaal agressief was. En toen ging hij naar een psycholoog. Want bij het beoordelingsgesprek kreeg hij te horen... dat als dat bij de volgende beoordeling nog steeds zo zou zijn... dan zou hij ontslagen worden. Nou, dan heb je wel aardig het mes op de keel, zullen we maar zeggen. Dus hij ging naar een psycholoog. En het hielp wel wat, maar niet goed genoeg. Dus toen werd hij door de psycholoog doorverwezen naar de psychiater. En toen kreeg hij... dat gebeurt heel veel. Welke klachten heb je? Nou, dan kreeg hij medicatie om die klachten te onderdrukken.
1: Van diagnose naar pil, hè?
0: Juist.
1: Onderdrukken van symptomen, ja.
0: Juist. En nou, dat hielp ook wel een beetje, maar nog steeds niet genoeg. Maar wat helemaal vervelend was, hij had heel veel last van bijwerkingen.
1: Ja.
0: Nou, dan sta je toch aardig met je handen in het haar. Want als je bij een psycholoog en een psychiater bent geweest, wat dan? Nou,
1: In ons land, wat we gewend zijn.
0: Ja. Dus toen kwam die via een collega bij ons in coaching. En toen hebben we in het eerste gesprek al tegen hem gezegd... Ralf, eigenlijk is die verbale agressie van jou een enorme kracht. Want je hebt heel veel power. Alleen die power hanteert jou in plaats van dat jij die power hanteert. Nou, dat was natuurlijk een totaal ander perspectief.
1: Ja.
0: Dus was voor hem ook heel ontroerend... daar zijn we mee aan de slag gegaan. En hij bleek dus gewoon helemaal nooit geleerd te hebben... met zijn power om te gaan. En hij had van huis uit een voorbeeld gekregen van verbale agressie. Zijn vader was ook zo. En dat leidde tot heel veel problemen in zijn leven. Daar was hij ook niet blij mee, maar hij kreeg het niet onder controle. Totdat het benoemd werd juist als kracht die je kunt leren hanteren. Nou, dat hebben we gedaan. En nou, daar kwam ook wel heel veel verdriet bij los. Hè? Want als jij al, ik geloof dat het de jaren 40, 45 was toen hij bij ons in coaching kwam. Dan heb je al heel veel shit meegemaakt daardoor. Maar hij had ook ontdekt dat hij eigenlijk dus heel veel empathisch vermogen had. Maar hij kon er gewoon niks mee. Dus het was ook heel verdrietig over wat hij allemaal gemist had. En wat hij zelf ook veroorzaakt had. Maar ook dat kun je leren verteren. En dat is gebeurd. En na een aantal jaren, hij heeft zijn werk dus gehouden. Maar nu is het zo, op zijn werk was het vroeger zo, dat mensen letterlijk zorgden dat ze niet bij zijn deur voor langs hoorden lopen, om maar niet met hem geconfronteerd te worden. En nu moet hij letterlijk de deur soms dicht doen, anders komt hij niet aan zijn werk toe. Mensen gaan hem gebruiken als sparringpartner, coach, hun verhaal even kwijt, hun hart luchten, enzovoort. Nou, dat is natuurlijk een prachtig voorbeeld. En dit kan gewoon.
1: Waarin ik ook hoor dat hij dus is het verzet tegen wat hij deed is eigenlijk opzij gezet. Het verzet ertegen, het was eerder het zien. En ook van de energie die daaronder zat, die ook ten goede kan keren. En gebruikt worden. Alleen je moet even weten hoe. En je wist niet beter. Dus ook een stukje erkenning, accepteren dat je niet per se de schuldige bent. En dan weer het inzien van de pijn en ook het doorvoelen wat je gemist hebt en wat je zelf ook veroorzaakt hebt. Dat echt in de ogen kunnen kijken. Dat is volgens mij gewoon de heling die we in de reguliere, dat noemen ze gezondheidszorg, niet kennen eigenlijk.
0: Nou, ik weet gewoon, ik ken ook wel echt hele goede psychologen. Maar het systeem is gewoon nu toch wel behoorlijk ziek. Hè? In de zin van dat er zoveel aandacht is voor klachten. Ja. Ook omdat het wordt alleen, hè, je wordt alleen geholpen als je een diagnose hebt.
1: Ja.
0: En dan is er heel vaak een protocol wat gevolgd moet worden. Ja. En er zijn mensen, die zijn er echt, die buiten het protocol om de goede dingen doen. Maar daarvan gaan er ook heel veel juiste zorg uit.
1: Ja, klopt, ja.
0: Ja.
1: De reguliere zorg, ja. We gaan wel de echte zorg leveren dan.
0: Ja.
1: In dit geval, hè?
0: Ja.
1: Zoals dit voorbeeld, prachtig. Dus dat wetenschappelijk onderzoek heb jij gedaan eigenlijk vanuit je frustratie van, hey, hoe kan het nou dat iemand met zoveel groei nou toch niet die baan, hè? Dus naast het netvist.
0: Ja, dat was echt de druppel. Ja.
1: Ja, echt de druppel. Ik zag ook toen je begon te praten over dat je het woord posttraumatische groei opeens tegenkwam. Hè? Je ogen lichten op en er kwam power in je stem meer. Dus daar kwam echt de passie van jou naar boven. En dat heb jij doorgezet in je praktijk samen met je compagnon of je collega.
0: Ja, toen ik zo'n beetje afgestudeerd was, toen belde Anja mij. Ik had van haar het vak posttraumatische groei geleerd. En zij zat toen nog in de zorg. Zij was psychotherapeute. Maar die wilde er dus ook uit. Maar ja, zoiets, ja, ik wil wel coach worden. Maar die had totaal geen idee over hoe dat te doen. En had ook geen contact in de zakelijke wereld. Dus die belde mij, wil je met mij gaan samenwerken? Nou, dat vond ik een fantastisch idee.
1: Ja, ja.
0: Dus sinds 2013 werken wij samen. En dat beviel zo goed dat we 1 januari 2016... onze beide praktijken hebben gesloten en samen verder zijn gegaan met Ed en Mergo. En ja, daarna zijn we ook begonnen met boeken schrijven. En geven we inmiddels cursussen op dit gebied aan heel veel verschillende doelgroepen.
1: Ja.
0: En daar zijn we. Ja, we hebben een podcast, daar ga jij ook nog in optreden zo. Dus we proberen dit gedachtegoed heel breed te verspreiden. Omdat mensen daar zoveel aan kunnen hebben.
1: Ja. Ik zit nog steeds aan het psychologische kapitaal. Dat vind ik wel een mooi, voor mij een nieuw woord, maar ook alweer te begrijpen. Het woordje positief heb ik altijd, daar krijg ik altijd een beetje de kriebels van. Dus dat je dan positiever bent. Ik weet niet wat dat bij mij is, maar dan krijg ik altijd een beetje kriebels van het woord.
0: Nou ja, dat snap ik wel. Hè. Je hebt ook de positieve psychologie. Daar zijn in wezen is dit gedachtegoed onderdeel van de positieve psychologie, wat eigenlijk heel raar is. Want posttraumatische groei als wetenschap bestond eerder dan de positieve psychologie.
1: Het zou eigenlijk andersom moeten zijn.
0: Ja, het zou eigenlijk andersom moeten zijn. Maar goed, dus zo gaat dat. Maar wij zijn. Kijk, er is niks mis mee om naar de goede kanten van het leven te kijken. Dat geloof ik echt. Maar er is wel wel heel veel mis mee als dat gebeurt om de pijn af te dekken.
1: Ja, precies. En want wat die man deed, het voorbeeld wat je vertelde,
0: ja, Ralf.
1: Die had gewoon heel veel verdriet. En omdat hij ook kon gaan inzien wat hij ook anderen had aangedaan, wat hij had gemist, zonder dat stuk was hij niet zo ver gekomen dat zelfs de deur af en toe dicht moet, omdat hij ook nog even aan zijn werk toe moest komen, zeg maar. Dus dat stuk kan je niet per se positief noemen, maar is juist het voertuig om verder te komen.
0: Nou ja, in die zin is het natuurlijk wel positief. Mm. Want kijk, het is moeilijk om emoties te leren verteren. Ja. Maar je kunt het net als leren fietsen wel heel goed leren. Ja. Dus,
1: de invulling van het woord, de betekenis van het woord zou ik dan even meer omdraaien naar zoals ik het liefst zie, zoals hij dan doet. Dat is eigenlijk heel positief, heel vruchtbaar, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ja. Het is natuurlijk, als we het hebben over groei, is leren hoe je met je emoties om moet gaan, en dat is voor iedereen verschillend, is natuurlijk een enorme pre als je dat leert.
1: Ja.
0: Tegelijkertijd is en blijft het zo, met name negatieve emoties, wordt nooit fijn. Maar goed, als je het wel beter kunt hanteren, gaat het wel veel sneller.
1: Ja. Ja, zoals ik bij mezelf merk, dus als ik even zo'n down moment zou ervaren, dan helpt het me om dat wel even te zien en niet ervan af. En ook te zien dat het vaak een soort voorfase is van weer een groeispurtje.
0: Ja.
1: Soms dat je even alsof je in een nauw geboortekanaal zit en het allemaal even helemaal niet lekker zit. En dat je echt heel neerslachtig kan voelen moment. En dat je dan weet, ja, maar wacht even. Dit is vaak alsof je een upgrade vlak erna weer krijgt.
0: Ja, nou, dat is zo.
1: Heel bijzonder hoe dat werkt.
0: Nou, dat is wel grappig. Want we hebben ook in ons, dat doe ik ook in presentaties heel veel. Maar ook staat ook toevallig dan in ons eerste boek. Heb je zo'n plaatje van verschillende fases of eindmomenten waar mensen in terecht kunnen komen als ze in ellende belanden. En dat is eerst bezwijken, kapot gaan. En dan heb je overleven en dan herstellen en dan groei. En dat groeistukje is in het plaatje ook een soort van schansje. Dus dat wordt steeds hoger. En dat hebben we heel bewust gedaan. Want als mensen één keer dwars door de ellende heen gegroeid zijn, dan blijven ze dat vaak wel als strategie doen. Dus dan blijft de ontwikkeling doorgaan. Ben je niet altijd blij mee, want het gaat vaak gepaard wel met een beetje pijn. Soms veel. Maar ja, als je die strategie ontwikkelt, dan ben je uiteindelijk niet blij met pijn, maar je hebt er geen angst meer voor.
1: Ah ja, zo, dat bedoel je met de strategie blijven ze volgen. Dus dat betekent dat als er weer eens een moment is dat het tegenzit of dat er weer ellende is, dat dan eerder die stapjes worden gevolgd, omdat het herkend wordt en misschien wel ingezet, gebruikt, is het
0: ja,
1: zo?
0: Ja, dat. Ja.
1: Ja. Ja, dat herken ik wel. Ja, dat is dat je even denkt, oh, gaan we weer? Of houdt het dan nooit op? En even later denk je, oh, wacht even, maar dan is het nu gewoon een kwestie van erbij blijven, dit doorvoelen, heel uitmuntend voor mezelf zorgen, met op tijd naar bed, gezond eten. Even
0: goed bewegen
1: met iemand, goed bewegen, even sporten. En de juiste keuzes maken om dat zo goed mogelijk weer een bedding te geven, zeg maar.
0: Ja, dat is precies wat het is. En dat is, ja, als dat lukt, als je één keer dwars door die ellende heen gegroeid bent, dat is onze ervaring dat mensen dan daarna ook.
1: Ja, het is een strategie die je zelf kan aanleren.
0: Juist.
1: Door schade en schande rijker geworden, ja.
0: En nogmaals, dan hoef je er nog steeds niet blij mee te zijn. Maar
1: nee.
0: Maar
1: nee, dat klopt. Maar het is vaak dan wel korter.
0: Ja, veel korter. En dan, dat je ook heel gericht. Je kunt je veel beter aan overgeven. Hmm. Dus het woord overgave is in deze ook wel.
1: Het zal in eerste instantie wel angstig ook zijn voor mensen die dan toch even denken, oh, nou heb ik een terugval. Of dat eerst is wat opkomt dan.
0: Ja, nou, dat is iets wat mijn mensen al heel snel

0: staat. Je bent met de rechte lijn zeg maar naar boven gegaan. En je hebt dan een terugval, lig je weer helemaal beneden. Ja. En als je met hobbeltjes naar boven bent gegaan, dan blijf je ergens boven in zo'n hobbeltje liggen. Is nog steeds niet fijn, maar leer je wel heel veel van.
1: Ja.
0: Dus,
1: dat... ja, zo zie je dat taal hierin dus heel belangrijk is. Hè? Dus wat je al zei, dat, dat verbaal agressief, die man die dat deed. Dan van, hé, dat is een kracht, zit daaronder. En dan terugval, ja, het is juist een uitnodiging om het met terugvallen te doen. Want dan kan je veel beter groeien.
0: Precies.
1: En, dat doet meteen iets in hoe je het ervaart. Ja. Alleen als je daarna luistert, hoe je het vertelt.
0: Nou, en dat is grappig. Ik weet niet of mensen dat... Er is zelfs een filmpje, dat gebruiken wij veel in onze presentaties, cursussen. En dat is een filmpje met twee kogels. En het ene kogeltje gaat over een rechte baan heen en terug. En het andere...
1: Zo'n knikkerkogeltje, zeg maar. Ja.
0: En het andere kogeltje gaat over een heuvelachtig bergbaan, zeg maar. En als je die twee kogeltjes tegelijk loslaat, en die banen zijn even lang, dan is het kogeltje met die over heuveltjes gaat, is eerder weer terug bij af dan het kogeltje wat rechtdoor gaat.
1: En terug bij af, wat bedoel je dan?
0: Het is een baan waarbij je heen en terug gaat.
1: Oh,
0: als mensen,
1: ja, okay.
0: Als mensen dat willen kijken, dat filmpje, dat kun je vinden op YouTube met de zoektermen Scientific Ups and Downs. Het is een filmpje van 4 seconden, maar fantastisch inzichtelijk.
1: Ja, dus de bedoeling is dat die kogeltjes terugkomen bij de start, zeg maar.
0: Ja.
1: En degene die over hobbels gaat, is het eerste terug.
0: Juist. En daarbij leg ik dus ook heel vaak uit, als je dan in zo'n dalletje zit, hè, dan wordt er heel vaak tegen mensen gezegd, vol op de rem. Nee, dat moet je dus juist niet doen. Overgave. Kijk wat je ervan van het leren. Overgave.
1: Ja. Oké. Je bent eerder geneigd om iemand dan te zeggen, joh, neem maar pas op de plaats of rust lekker uit. Of dat zijn dan termen die je gebruikt.
0: Maar ja.
1: Overgave zou dan een vruchtbaardere zijn mogelijk.
0: Ja. Het voelt niet fijn. Gaat het ook niet worden. Maar geef je er dan over. Ja. Vecht er niet tegen. Kijk op een gegeven moment als je weer een beetje in de rust komt. Oké, wat heb ik hiervan geleerd? Als je dat niet kunt vinden meteen, maak jezelf ook niet gek. Door. En misschien dat je op een gegeven moment wel een patroon ontdekt.
1: Ja, een verloop van tijd, ja. Hey, en die strategie ken je die uit je eigen leven ook?
0: Heel erg, ja.
1: Dat hebben we nog helemaal niet over gehad.
0: Nee, ik zeg altijd, toen de ellende daarboven werd uitgedeeld, stond ik wel vooraan. Ik heb wel een redelijk heftig jeugdtrauma meegemaakt. En toen ik 34 was, heb ik een hele heftige burn-out gehad. En dat allemaal verwerkt en verteerd. En ja, toen heb ik eigenlijk de strategie, waar ik dus nu les in geef, zelf geleerd. Daarna ben ik gewoon weer ik werkte toen in de IT, ben ik gewoon nog bijna 9 jaar gewoon weer werkzaam geweest in de IT.
1: Met de groei in je rugzak?
0: Met heel veel groei in mijn rugzak. En in die periode juist kreeg ik dus van mijn managers vaak te horen van, joh, wil jij niet even collega's gaan coachen? Want sommige dingen doe je wel heel...
1: Net als die Ralf, dat jij nu door je eigen groeiproces...
0: Ja, en zo ben ik eigenlijk het coachvak ingerold. En op een gegeven moment, dat was dus in 2006... toen kreeg ik een nieuwe manager waar ik op zich heel goed mee op kon schieten. Maar die had niet meer zo goed in de gaten waar ik goed in was. Dus toen kreeg ik in de IT allerlei echte productie... opdrachten. Dus toen dacht ik, nou, dat wordt hem niet. Dus toen heb ik mijn baan opgezegd en ben voor mezelf begonnen.
1: Ja, dus dit jaar eigenlijk dankzij dat hij het niet zag, wat jij kon, ben je het zelf gaan doen. En daardoor zit je nu ook hier.
0: Dus ik ben inmiddels dit jaar 20 jaar zelfstandig.
1: Ja, zelfstandig. Hopelijk zijn we dat allemaal een beetje.
0: Ja, maar goed, niet in loondienst.
1: Ja.

0: dankzij dat hij het niet zag, wat jij kon, ben je het zelf gaan doen. En daardoor zit je nu ook hier.
1: Dus ik ben inmiddels dit jaar 20 jaar zelfstandig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Zelfstandig. Hopelijk zijn we dat allemaal een beetje.
1: Ja, maar goed, niet in loondienst.
0: Ja, ja.
1: Ja.

0: dankzij dat hij het niet zag, wat jij kon, ben je het zelf gaan doen. En daardoor zit je nu ook hier.
1: Dus ik ben inmiddels dit jaar 20 jaar zelfstandig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Zelfstandig. Hopelijk zijn we dat allemaal een beetje.
1: Ja, maar goed, niet in loondienst.
0: Ja, ja.
1: Ja.

0: dankzij dat hij het niet zag, wat jij kon, ben je het zelf gaan doen. En daardoor zit je nu ook hier.
1: Dus ik ben inmiddels dit jaar 20 jaar zelfstandig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Zelfstandig. Hopelijk zijn we dat allemaal een beetje.
1: Ja, maar goed, niet in loondienst.
0: Ja, ja. Ja.
1: Ja.
0: Maar het is ook weer een mooie samenkomst, hè? Dat hij dan komt. En dan zou je eigenlijk denken, wat vervelend. Dat hij...
1: Die altijd voor iedereen zorgde. Mm-hmm. En toen ben ik veel bewuster gaan kiezen voor... Want als je heel zorgzaam bent, dan kan je op een gegeven moment ook zorg overnemen. Nou, dat is met name in de rol van coach natuurlijk helemaal niet belangrijk. Stelt nog, dat is contraproductief.
0: Ja.
1: Dus dat heb ik toen in die burn-out heel goed geleerd. Zo van, nou, ik kan heel goed iets betekenen voor mensen, maar op een manier dat zij zelf er wijzer van worden. Hmm. En dat voelt ook veel fijner. Want je hoeft dan maar alleen maar aan te reiken. En als iemand het pakt, dan pakt hij het. En als hij het niet pakt, pakt hij het niet. En als ik bij de 10e keer dat ik het vertel pak, is het ook goed. Als de tijd rijp is, komt het wel. En soms, het gebeurt heel enkels dat de tijd niet rijp is. Nou, dat kan. Maar het is niet mijn verantwoordelijkheid.
0: Dus dat is ook een stuk rust.
1: Ja. Ja.
0: Niet meer de wereld hoeven redden, maar ruimer jezelf kunnen inzetten.
1: Dat is precies wat het is. En door dat zo te doen, voelen mensen ook veel meer vrijheid. Zij hebben de regie.
0: Ja. Ja, en er hoeft niks van jou. Er hoeft niks gefixt te worden, omdat je zelf eigenlijk nog met iets zit wat niet gefixt is of niet aangekeken is.
1: Precies. Dat is
0: die projectie die wordt altijd gevoeld, ook al is men daar niet bewust van.
1: Ja. Ja. En dat geeft ook dat je... schrijf jij ook in jouw boek, hè, van dat aandacht heel belangrijk is. Nou, mensen vragen wel eens van wat is dat voor een methode of techniek, die posttraumatische groei. Dan zeggen wij altijd, het is geen methode en ook geen techniek. Want dat zou betekenen dat je een protocol gaat...
0: weer afdraait, ja.
1: En dat is niet zo.
0: Dus we hebben er al te veel van.
1: Het gaat puur om... Ja, als het een naam zou moeten hebben qua methode en techniek, zeggen wij wel eens, dan is het zuivere aandacht en belangstelling. Ja. Waardoor je bij iemand kunt zijn en mee kunt kijken, aanvoelen, benoemen. Waardoor iemand uiteindelijk zelf de stappen kan zetten die hij of zij wil.
0: Ja, wat ik daarin ook denk is, door er echt helemaal te zijn met je aandacht, dat de ander ook meer kan ontspannen, ook dingen kan aankijken die normaliter niet alleen zouden kunnen. Dus je bent dan in nabijheid van elkaar, waardoor er ook meer vertrouwen en veiligheid ontstaat om bepaalde stukken te kunnen aankijken of te zien van shit, dit heb ik wel meegemaakt en ik heb wel een aantal dingen nu aan te kijken eigenlijk. Of doorvoelen.
1: Ja, precies. Nou, en wat ik zelf ook heel erg merk is, dit klopt dus, maar wat ik ook heel erg merk is, mensen hebben allerlei gedachtes, allerlei ideeën en doordat je zelf door heel veel shit heen bent gegaan, merk je dan dat je ook wel... Ja, je hebt daar geen oordeel over. Ik heb daar geen oordeel over. Als mensen wraakgevoelens hebben, dat is prima. Ja. En terwijl mensen zich daarvoor schamen heel vaak.
0: Ja, ja.
1: Nou, dus als mensen soms...
0: Er ruimte omheen, als het allemaal gewoon wel mag zijn even, wat er speelt.
1: En ook zoiets als, dat is even een heftig stukje, maar ik denk dat meer dan 50% van de mensen die met ellende te maken hebben, heftige ellende, wat voor hun heftig voelt, laat ik het zo zeggen, die denken wel eens, nou, geef mijn portie maar aan Vicky. Ja, dat is een vrij normale gedachte. Dat is gewoon een ultieme vluchtgedachte. Maar als je dat ergens uitspreekt, dan gaat het meteen alle alarmbellen, terwijl wij zoiets hebben. Ja, dat is redelijk normaal als je dat... Nou, dus dat soort dingen helpen enorm om gewoon...
0: Dat geeft lucht,
1: ja.
0: Ja, ik merk vooral dat het is, hè. Dat je lucht geeft door aandacht.
1: Ja.
0: En dan kunnen dingen vanzelf weer gaan bewegen. Of de energie kan vanzelf weer stromen in een richting wat de bedoeling was.
1: Ja, en daar moet je mensen soms ook bij helpen.

0: helpen. Zo van, ik begeleid nu ook iemand die is, geloof ik, net zo oud als ik. Ja, die heeft nog nooit geleerd om met emoties om te gaan. Nou, dan gaan we dat eerst doen. En dan, dat is ook experimenteren, wat past bij jou. Nou, dan vind ik gewoon heel mooi om te zien wat iemand bereikt in anderhalve week.
1: Mm-hmm.
0: En iemand is dan zelf daar ook heel tevreden over.
1: Ja.
0: Hoe moeilijk het ook is.
1: Mm-hmm.
0: Is mooi, hè?
1: Ja.
0: Dat je met moeilijke dingen bezig bent en toch daar heel tevreden over kunt zijn.
1: Ja, ik vind dat woord tevredenheid, daar word ik altijd wel blij van.
0: Ja.
1: Even naast positief, dan denk ik dat tevreden vind ik daar bijna nog. Dat draagt meer of zo voor mij. Ja, het is een
0: nou, ik denk, ook dat, maar ik denk ook wel dat dat klopt. Het is, daar zit ook het woord vrede in.
1: Ja, positief schiet een beetje weg voor mijn gevoel. Even puur op energetisch vlak. Positief schiet een beetje weg ook van ego. En daar wil je dan ook meteen aan vasthouden. En daar gebeurt er van alles. Want je het hebt over tevredenheid. Dan denk ik zo, het is goed zeg. Het is gewoon goed wat het is. Dat.
0: Ja.
1: En dan hoef je helemaal niet van de haken te schreeuwen. Dat doe je eerder met positief. Maar met tevreden is het. Ja.
0: Een soort van rust, vrede in jezelf.
1: Het woord vrede zit erin. Ja, dat is waar.
0: Ja. En dat is. En dat kun je dus zelfs ervaren in hele moeilijke periodes.
1: Ja.
0: Dat je, terwijl het heel moeilijk is, toch een soort van vrede kunt. Ja, oké. En dat heeft ook weer veel met dat heeft ook weer veel met overgave te maken.
1: Ja.
0: En
1: ja.
0: Als je dan toch merkt dat je
1: het verzet laten varen tegen wat is, dat scheelt al de helft soms.
0: Ja.
1: Hè? Als jij zegt, als je het verzet laat varen, wat zei jij?
0: Nee, we hadden het over tevredenheid.
1: De overgave.
0: Dus, de overgave, ja. Dat je daar het zijn met de pijn.
1: Ja, waarin ook in het woord gave zit. En daar wijs jij mensen weer op. Dat bepaalde problemen, zoals het ervaren wordt, ook gaven zijn van mensen. Zoals die kracht die onder die verbale agressie zit. Er is een gave onder.
0: Ja, oh, maar dat is dus.
1: Daar kijk je overheen.
0: Maar dat is heel vaak zo.
1: Maar de gave eronder.
0: Dat is eigenlijk. Dat is eigenlijk altijd zo. Als mensen een probleem of een klacht hebben, nou, wij noemen dat dan heel vaak een valkuil. Achter elke valkuil zit een hele grote kracht.
1: Ja, ja.
0: En de kunst is dat jij die kracht gaat hanteren in plaats van dat de kracht jou hanteert.
1: Ja, dat is mooi. Daar begon je ook mee. Dat is een mooie omzet, ja. En dat het ook niet erg is als het weer even gebeurt, dat de kracht er met jou vandoor gaat. En dat je hem weer terug kan pakken.
0: Nee, in die zin is dat gewoon. We hebben het ook al even
1: gehad.
0: Dat is een vaardigheid die je kunt leren. Die je kunt leren, net als leren fietsen. Mm. Ik bedoel, ik denk dat iedereen die heeft leren fietsen wel eens een aantal keren van de fiets gedonderd is. En sterker nog, als je het eigenlijk al heel goed kunt, wil dat niet zeggen dat je niet nog eens een keer van de fiets valt.
1: Precies, ja.
0: Dus dat geeft ook geen garantie dat je nooit een keer weer in die valkuil trapt.
1: Ja.
0: Want je weet niet wat er allemaal op je weg komt.
1: Van leren fietsen naar leren leven.
0: Ja, ja. Nee, maar dat vind ik zelf heel mooi. Dat je heel vaak hebben mensen zoiets van, ja, maar dat kan ik niet. Nou, en als je daar juist zegt van, nee, dat is een vaardigheid die je kunt leren. Zoals leren fietsen en leren lopen. En dat vind ik zelf hele mooie. Wij werken veel met metaforen. He, leren, het is een prachtige spreuk van omdenken, weet je wel? Van het rooien, met die rooien. Van, heb je ooit een kind wat leert lopen horen zeggen van, nou, ik heb het nu 50 keer geprobeerd, dus ik kan het niet.
1: Ja. Ja. Prachtig voorbeeld. Maar dat zegt dus eigenlijk ook iets over waar je in gelooft, bepaalt een groot deel de uitkomst.
0: Dat is waar. Ik bedoel, er is geen ouder die denkt dat zijn kind niet gaat leren lopen. Nou, dat is niet helemaal waar. Mensen, kinderen die echt een handicap hebben. Maar voor de rest is het, iedereen gaat ervan uit dat het kind leert lopen.
1: En dus ook de mensen die jij dan tegenkomt in jouw praktijk. Er zijn mensen bij die zeggen, ja, dat kan ik niet. Hè? Maar dan laat jij weten van, ja, het is net als lopen en fietsen. Het is een vaardigheid. Als iemand dat gaat geloven, dan is de uitkomst ook veel eerder in de menselijke richting. Dus met groei.
0: Juist.
1: Maar als het niet geloofd wordt, dan is die kans vele malen kleiner. Dus eigenlijk moet je eigenlijk al eerst aan de slag gaan met dat geloof, het visualiseren van wat wel mogelijk is.
0: Nou, dat is ook waarom wij dus de boeken hebben geschreven en een podcast hebben. Om mensen ook gewoon heel veel inspiratie te geven en voorbeelden te geven dat het echt kan.
1: Ja, het punt is er altijd daarbij dat je ook in zo'n diepe shit zit, om het even zo te zeggen, dat je gelooft dat het voor jou niet weggelegd is en dat die anderen het wel kunnen. En dat kan juist nog erger zijn. Maar ik denk dat het daarom wel van belang is dat je bij een goede, ja, een fijne therapeut of coach, nou, of iemand bent waarbij je het samen kan aanvliegen. Professioneel.
0: Kijk, het is natuurlijk zo, het lukt gewoon, daar laten we ook heel eerlijk in zijn, het lukt niet iedereen om uiteindelijk posttraumatische groei te realiseren. Maar wij gaan er wel voor om dit gedachtegoed te verspreiden, zodat veel meer mensen dat lukt.
1: Ja, dat geloof ik ook.
0: En wat jij zei net, dat is absoluut waar, het geloven. Mm. Maar dat heeft heel erg te maken ook met inderdaad je omgeving en je begeleiding. En we hebben ook een dame begeleid. Die een burn-out had en op haar werk was maar één iemand die normaal met haar omging. De rest was allemaal van, nou, je moet de rest van je leven in grenzen bewaken. Dan moet je wel praten als brugman dat niet zo hoeft te zijn. Maar dat is eigenlijk, dat klinkt alsof je daar iemand van over moet overtuigen. En dat is niet oké. Okay. Dus ja, ben je zo of overtuig je? Snap je wat ik bedoel?
1: Mm-hmm.
0: Dus de hele manier van begeleiden is niet gericht op overtuigen. Nee, dit is gewoon
1: het voorleven, te doen, juist. Laten weten.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk ook weer de taak van degene zelf, als die weer richting werk gaat, dat die dat ook weer gaat voorleven en het laten zien.
0: Ja.
1: Richting de werkvloer, in plaats van dat die weer hun moet overtuigen.
0: Nou, maar dat is vaak heel ingewikkeld. Want als mensen net terugkomen, dan is het nog wel soms een beetje kwetsbaar.
1: Kwetsbaar, ja.
0: Soms hebben wij daar ook over met de werkgevers wel even contact. Zo van, joh, ik herinner me nog een dame die had een kind verloren. Mm. Nou, dat is een van de heftigste dingen die je mee kunt maken in het leven, in mijn opinie. Ja, en die kreeg voortdurend gesprekken met HR over de wet poortwachten. Nou, daar werd ze helemaal gestoord van. Ja. En dat gaf op een gegeven moment zoveel impact op ons begeleidingstraject. Want ze was daar qua aandacht meer mee bezig dan met haar eigen verwerking.
1: Ja.
0: Dus toen heb ik op een gegeven moment de werkgever gebeld. Zo, joh, op een hele nette manier.
1: Leuk zo'n protocol, maar
0: Dit is hoe wij werken.
1: Ja.
0: Dit is hoe het gaat. Ik wil het graag toelichten. Zal ik je een boek sturen? Wat helpt voor jullie? Maar de manier waarop het nu gaat is niet helpend. Nou, daarna is dat anders gegaan bij die werkgever. En die dame is inderdaad keurig binnen 2 jaar weer aan het werk gegaan.
1: Ja.
0: Dus kan heel goed.
1: Ja. Dus we hadden het over wel geloven dat jij het ook kan leren. Die strategie of eigenlijk het hele proces van even vallen en langzamerhand weer opstaan en die groei daarin. En niet al te diep meer vallen uiteindelijk. Of al eerder het gaan ervaren. Wat de volgende stap zou zijn. Het wel even de overgave, erbij stilstaan. Op het werk ook weer het voorgaan leven, maar dat is in eerste instantie kwetsbaar. Dus ook fijn om daar geholpen bij te worden. Maar soms kan het ook gewoon niet meer. Of past het werk ook niet meer bij je. Omdat je misschien zo'n groei hebt doorgemaakt dat je merkt, hey, wat ik eigenlijk aan het doen ben, past helemaal niet meer bij de skills die ik in mijn verruimende identiteit heb ontdekt.
0: Ja, dat kan. Dat
1: en dan stijg je de pan uit.
0: Nou, dat gebeurt. En kijk, soms mensen kunnen op heel veel verschillende gebieden groeien. Hè, en sommigen doen op alle gebieden, hè, persoonlijke relaties, nieuwe mogelijkheden, persoonlijke kracht, veranderde filosofie of spiritualiteit of religie. De waardering van het leven, heel anders in het leven gaan staan. Op al die gebieden kunnen mensen groeien. Soms groeien ze op 1, soms op 5. Maar als jij inderdaad bijvoorbeeld ontdekt dat je persoonlijke kracht op een heel ander gebied liggen dan daar waar je werk ligt, Ja, dan...
1: Ja, ik kan me voorstellen als je bijvoorbeeld werk doet waar toch veel deadlines zijn.

0: scoren en meer klanten binnenhalen. En op dat vlak. Dat dan misschien niet meer zo bij je past. Maar dat het meer op een natuurlijke wijze bij je past.
1: Nou ja, en dan is de vraag, kun je dat werk nog doen? Maar veel meer vanuit jouw eigen kwaliteiten. Ja. Dus in die zin, dat is... Dat vind ik altijd wel heel interessant aan ons werk. Wij begeleiden mensen in alle fases van dit proces. Mm-hmm. Ja, als ze net nog maar dik in de shit zitten, maar ook als ze eigenlijk alweer hele gegroeid
0: zijn. Boven die schans staan.
1: Ja, boven die schans gaan. Maar daar zijn wij ook heel eerlijk in. Posttraumatische groei is in feite heel leuk, maar als jij zelf heel veel ontdekt en heel over jezelf, dan heeft dat ook consequenties voor je omgeving.
0: Zeker.
1: En dat kan zijn je relatie, dat kan je vrienden zijn, dat kan je werk zijn, dat kan je familie zijn, alles. En dat kan dus soms wel ook pijnlijk zijn, dat je keuzes maakt waar je met je heel je hart achter staat en die toch ook verdriet geven.
0: Ja. Ja.
1: En ook dat is, begeleiden we dan.
0: Ja, dus dat kan wel een traject van 2 jaar zijn.
1: Nou ja, of dat mensen op een gegeven moment even een stukje weer alleen doen en op een gegeven moment toch weer even langskomen. Of, ja. Dat wisselt heel erg. Soms is het in een paar maanden heb je de knoppen gevonden en soms is het inderdaad jaren.
0: Ja, en wat is tijd eigenlijk?
1: Precies.
0: Hey, en merk je nou verschil? Want je hebt dat wetenschappelijk onderzoek gedaan en dat je zag, ja, die werkgever die begrijpt het nog niet goed. Merk je nou dat je doordat je dat onderzoek gedaan hebt, dat je ook wat makkelijker bij bedrijven in gesprek kan, bij HR-afdeling bijvoorbeeld?
1: Ja, dat is absoluut waar.
0: Ja?
1: Ja, dat is heel raar.
0: Zodra je het woord wetenschappelijk noemt, dan...
1: In ons land is dat zo. mijn collega Anja, die is inmiddels 72 en zij doet dit werk dus al bijna 50 jaar. En die heeft dus waanzinnig veel ervaring. Maar sinds wij ook samenwerken en ook dat onderzoek erbij kwam, ja, is dat wel veel sterker geworden dan hebben we nu bijvoorbeeld, hè, onze opleidingen worden ook door het Nederlandse Instituut van Psychologen geaccrediteerd. Ja, dat komt omdat er een wetenschappelijk onderzoek ligt. Anders gebeurt dat gewoon niet.
0: Nee, precies.
1: Nou,
0: daarvoor heb jij even moeten kiezen voor 1 doelgroep met ellende. Dat noemen we dan maar burn-out, zei je, want daar valt zoveel onder.
1: Ja.
0: Heb je wat keuzes voor moeten maken om in het stramien mee te gaan. Maar dat maakt wel dat je nu ook steviger staat richting werkgever, waardoor er ook eerder geloofd wordt dat er ook groei bij zit en mensen gewoon eerder wel weer terug kunnen op de werkvloer misschien.
1: Ja.
0: Dus dat is wel een hele grote stap, hè?
1: Dat is het.
0: En ja, dat versterkt natuurlijk ook het geloof en vertrouwen weer van de cliënt, zullen we maar even zeggen.
1: Nou, kijk, als de omgeving in de breedste zin van het woord daaromheen gaat staan, dat helpt.
0: Dus eigenlijk als we met z'n allen meer de ellende zien als groeikans die we met elkaar mogen ondersteunen.
1: Ja, hoe moeilijk dat ook echt is.
0: Ja,
1: ja.
0: Daarom zeg ik met z'n allen ondersteunen. Ja. Want nou ja, dan heb je eerder ook de rijping, zeg maar.
1: Ja. Dat is natuurlijk stiekem gewoon ook een droom die wij hebben. Hè, dat nu is het eigenlijk zo, als je psychisch-emotioneel gerelateerde klachten hebt, ja, daar durven heel veel mensen niet eens over te praten, omdat dat dan een soort van taboe is. Terwijl we natuurlijk, als je er goed naar kijkt, maken we allemaal shit mee in het leven. En dat is nooit makkelijk. Gaat het nooit worden. Maar als je daar normaal over kan doen, omdat dat gezien wordt als, nou ja, manieren om verder te komen in het leven en te leren.
0: We zouden elkaar meer ondersteunen eigenlijk, hè, in onze maatschappij. Ja. Ja.
1: Nou, en ik denk dat het daardoor juist nog makkelijker zou worden. Want nu, hè, als jij psychisch-emotioneel gerelateerde klachten hebt en je zegt er niks over, dan wordt het alleen maar erger. Ja. Als je veel eerder daarmee naar buiten kunt komen, dan ben je er heel vaak ook eerder bij.
0: Ja, fijn. Je hebt al iets verteld over wat je voor je ziet de komende jaren. Want je gaat door met je collega hetzelfde blijven doen. Zijn er nog wensen of toekomst?
1: Nou ja, wat wij eigenlijk het liefst zouden willen, is dat de begeleiding vanuit, zoals wij dat doen, of aandacht in zijn algemeenheid, hè, dat het in de zorg vergoed wordt, zodat iedereen op die manier begeleid kan worden.
0: Ja.
1: En ik denk dat dat ook echt

0: ook zelfs bedrijfseconomisch heel handig is. Want als je mensen leert met hun shit om te gaan, in plaats van hun klachten te verminderen, maar leert met hun shit om te gaan en ze hebben daarna weer eens iets, dan hebben ze misschien een 1 of 2 gesprekken, of misschien 0 gesprekken, gewoon genoeg, omdat ze het zelf geleerd hebben.
1: Ja, de kans geven om dat leerproces in te gaan in plaats van symptoombestrijding.
0: Juist. Dus, dat is eigenlijk de droom.
1: En een stukje heling, zoals Ralf heeft doorgemaakt.
0: Ja.
1: Mooi. Dankjewel. Is er nog iets dat je denkt, dat heb ik nog niet gezegd?
0: Nou, wat heel belangrijk is in dit proces, en daar schrijven we nu ons 4e boek over, is dat je bloedeerlijk naar jezelf wordt. En dat je bloedeerlijk wordt naar je eigen gevoelens. Wat voel ik? Wat denk ik? En dat je daar iets mee gaat doen.
1: Mooie afronding, dankjewel.
0: Graag gedaan.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich drie journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. Twee van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de vierde keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de vijfde en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu...
4: Song from Ireland.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

luisteraars, dit is Song from Ireland. Het wekelijks programma op uw favoriete radiozender, boordevol muziek uit Ierland. Ik ben Wim van Gent. Ook vandaag krijgt u weer een heleboel mooie en interessante muziek uit Ierland voorgeschoteld. Allerlei soorten Ierse muziek. Traditionele Ierse muziek en andere folkmuziek, maar ook hedendaagse muziek. Muziek van bekende en minder bekende artiesten. Muziek van het Groene Eiland voor het Groene Hart.

luisteraars, van harte welkom bij Song from Ireland. Ik begin vandaag met de cd van Elaine Riley. En die cd heet Epiphany, Irish Traditional Music on the Tenor Banjo. Hier komt Laddie from Cavan en Tim Fitzpatrick's.

Elaine Riley vervolgt met een tweetal barn dances. The Kiss Behind the Door en Bonnie Annie. Daarna twee reels. Fergus Reel en The Girl That Broke My Heart.

Dan ga ik verder met Holly Garrity, de harpiste. Haar cd heet Musical Musings from Mayo. En we gaan luisteren naar The Ballina Lass, Martin Ansbrough en Martin Donoghue's.

U krijgt nog een trackje van de cd Musical Musings from Mayo van Holly Gerhardty. Dat is een tweetal double jigs aan Sikans Nachta en aan Rolleg.

Dan, luisteraars, ga ik verder met de cd Lane to the Glen van Oisin McDiarmid op fiddle, Dahi Gormley op accordion en Samantha Harvey op piano. Hier komt O'Kelly's Fancy en The Fiddler's Contest.

U hoorde nogmaals Oisin McDiarmada op fiddle, Dahi Gormley op accordion en Samantha Harvey op piano. Dat was Arcara en Seamus Thompson's number one. En hier komt ook nog Paddy Kelly's en Tommy Maguire's number three.

zangeres Fiona Ryan bracht een paar weken geleden haar cd uit. Die heet Dreaming My Dreams. U hoorde Summerfly. En hier komt Face the Wind. En dat is geschreven door Tim Collins. En Tim is een lid van de Kilfenora Kayleigh Band.

Eerste tunes, maar nu gespeeld door een band uit Bretagne, The Poppy Seeds. U hoorde Tig Rafferty, Elizabeth Kelly's Delight en The Beehive. En hier komt The Grafsby, Brendan's Rings en The Old Ruined Cottage in the Glen.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd.

0: Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de vierde keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de vijfde en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed het na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
3: Song from Ireland.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
4: Dit is het tweede uur van Song from Ireland. In het tweede uur draai ik vandaag muziek van de Kilfenora Kelly Band. Hier komt Clonmel 94 en staat op een cd uit 1995.

Zo klonk de Kilfenora Kelly Band in 1995, luisteraars. We maken een sprong naar 2009. Toen bestond de Kilfenora Kelly Band 100 jaar. De cd heet Century. Kitty's Reels, dat zijn The Humours of Castle Finn, The Four Courts, The Heather Breeze en Up Against the Buchanans.

gevolgd door Almeri's Two Steps. Dat zijn Sweet Marie, Frank's Two Step en En Vlaas Glas. En dan nog de Primrose Polka.

De volgende drie stukken die u hoort van de Kilfenora Cayley Band, luisteraars, dat zijn drie stukken van de CD Live in Lisdoon Varna. En alle stukken hebben de naam van een hotel of een andere plek in dat dorp. En hier komt de Savoy.

bijval voor de Kilvanor Arcady Band in Lisdoonvarna. De volgende cd die ik hier heb van de Kilvanora, die cd heet Chapter 8. En hier komt een set getiteld The Banner County, Down the Broom, Flowing Bowl en The Woman of the House.

En het was de Kilfenora Katie Band met een set getiteld Under Siege in Ennis, The Ballykeel Manor, Jerry's Favorite en Frank's Polka. En hier komt Milwaukee Fest, Flatwater Friend en Timmy Connors.

Dan heb ik hier dus de Both Sides Now van de Kilfenora Kelly Band. En de zangeres Idel Vaughn heeft ook met deze band opgetreden. En ook staat haar song op deze cd. Both Sides Now, geschreven door Joni Mitchell.

bijna aan het einde van Song from Ireland. Luisteraars, hartelijk dank voor het luisteren. Song from Ireland werd voor Studio Alphen en Studio KGM Brassum samengesteld en gepresenteerd door Wim van Gent. Ik sluit af met nog een stuk van de cd Both Sides Now van de Kilfenora Arcady Band. Opnieuw composities van Tim Collins, Burren Stones en The Flaggy Shore. Graag tot volgende week.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder de jongeren juist toe. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz dat hij aan wil blijven. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er 10.000 mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse Lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de Communistische Partij met ruim 13%, gevolgd door de Liberaal-Democratische Partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is vrijwel afwezig. Het weer vanavond is droog en zijn er opklaringen. Morgen is het ook droog en af en toe zon en wolken, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 11 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimmels Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald, van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde dat percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. 5 jaar geleden behaalde die iets minder dan de helft van de stemmen. Dus de aan president Poetin gelieerde partij stijgt ook nog eens flink. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Opnieuw een monsterzegen voor de rechtsradicale AfD in Duitsland. De partij is volgens de exit poll vandaag de grootste geworden bij de deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern. Ook in Berlijn waren verkiezingen, daar wonnen die Linke. Regeringspartij CDU is de grote verliezer. Toch zegt CDU bondskanselier Merz dat hij aan wil blijven. 10.000 mensen zijn vandaag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille...

0: Lyon en Toulouse. In de nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een goede reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de vierde keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het brons was voor de jonge Fransman Paul Sexa. Het weer vanavond is droog, zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een dode gevallen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging ten opzichte van 5 jaar geleden. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen in Rusland is vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Without you.
1: Studio Alphen.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. Het CDU verloor ook bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn. Bondskanselier Merz zei afgelopen avond dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt het onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80 naar 50%. Tienduizenden mensen zijn afgelopen dag in Frankrijk de straat op gegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Dat gebeurde onder meer in Parijs, Marseille en Lyon. In die nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken daar een goede reden voor hebben. Tegenstanders zeggen dat de wet een vergunning is om te doden. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.